0: waarschuwt voor een uitbraak van botulisme. Ze roepen mensen die dode of zieke vogels of eenden vinden op om de dierenambulance te bellen en ze vooral niet zelf aan te raken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor de...

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.

0: NS-toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van JND.

is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkini's Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's, voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis.

0: je thuis.
1: 3 uur. Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univé in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is, zegt de

0: Niet onder controle, maar door het regenachtige weer is het de afgelopen dag ook niet verder verspreid. Een paar honderd mensen die hun huis moesten verlaten mochten gisteravond weer terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Nu
1: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: Goedenacht. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
7: Oei.
8: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes. Hamster.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Iedere werkdag...

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
3: Ondernemers opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat, alle Sajos haarverzorging 2+.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij J&D hoor je thuis.
3: 4 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant, aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. Vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat dierlijk vlees een stuk duurder is geworden en er tegenwoordig ook goedkope vega-huismerken in de winkel liggen. Veganistische producten zijn nog wel erg duur. Een groep woonclubs en brancheverenigingen roept het kabinet op om een aantal regels terug te draaien om de woningmarkt een boost te geven. Zo willen ze dat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd en minder regels voor de middenhuur. Dat zou ervoor moeten zorgen dat investeerders weer meer huizen willen bouwen. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla en Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: J&D.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
2: Goedenacht, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
4: Jouw Nederlandse dag start hier.
2: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
4: Iedere werkdag van 7 tot 9.
2: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
5: Willem met de Ochtendshow.
4: Werkdag van 7 tot 9.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: De nacht van JND.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. En de bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
1: De nieuwe JND app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich niet verder verspreid, maar het is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden gisteravond wel weer naar huis. FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman zijn biezen heeft gepakt, maar zegt niet waarom. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univé in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla. En Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. Het weer dan van weer online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

0: zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is Beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
8: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementslas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving.
9: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui. Kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
10: Wie maakt elk project perfect?
9: Toppie! Info op paintproject.nl.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
13: Ook bij je thuis.
14: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
5: Dit is Radio JND.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Dommel 18 grill en bar.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de markt in Schijndel.

0: autospecialistbrabant.nl.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. De brandweer is waarschijnlijk nog weken bezig met het blussen van de veenbrand in de Ardennen, zegt een Belgische minister. Door de regen heeft de brand zich niet verspreid, maar het vuur woedt ook ondergronds en is daardoor nog niet onder controle. Sinds vrijdag is al zeker 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Op zeker twee plekken hebben boeren gisteravond gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld kwamen honderden boeren samen bij het gemeentehuis. De burgemeester sprak met ze. En in Amersfoort reden tientallen boeren met hun trekkers toeterend door het centrum. Daar legden ze stroobalen neer. Je ziet steeds vaker nieuwe automerken op de weg. Vooral elektrische auto's uit China. Maar onderdelen zijn vaak nog moeilijk te krijgen. Daardoor kan bij een kleine schade de auto tot los worden verklaard, zegt verzekeraar Unive in de Telegraaf. Dat kan ertoe leiden dat de verzekeringspremies stijgen. En ruim een week na de zware aardbeving in Colombia heeft de Colombiaanse zangeres Shakira een bezoek gebracht aan het rampgebied. Ze wilde met eigen ogen de ravage zien, bijvoorbeeld aan schoolgebouwen. Shakira beloofde dat ze financieel gaat helpen om zeker 10 scholen te herbouwen. Het weer dan van weer online. Vanochtend bewolkt met in een groot deel van het land regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar rijdt het langzaam tussen de afrit Weidewormer en Zaandam. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 8 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Kijk nou, de Rebelo.
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkershaarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Wie van Elektrahout?
6: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
5: Komt werken bij Van Lieshout.
6: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
5: En komt werken bij Van Lieshout.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
8: Alleen strijders, een hele goede morgen.
9: Willem Bakker.
8: Het is dinsdag, het is 18 augustus. Ik heet je van harte welkom bij een nieuwe ochtendshow. Met zometeen Emma Heesters en Rolf Sanchez. Maar eerst Rutger van Barneveld. Zijn zoelen zo.

0: Sanchez samen met Emma Heesters. En een duet wat ze samen zongen en voor het eerst ten hore brachten in het tv-programma De Beste Zangers van Nederland. En dat is een van de best bekeken programma's op de Nederlandse televisie. En zal ik je eens iets bekennen? Niet verder vertellen, maar ik heb dat programma nog nooit gezien.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: En voor Emma Heesters.

de werkflow of zit je nog half in de vakantiemodus? Nou, ik zou je vertellen, bij mij is het nog een beetje half om half. Ik schrik nog steeds iedere ochtend van de wekker om 5 uur. En dan is het voor mij een verrassing dat ik wakker word in eigen slaapkamer en niet op een vakantieadres. Maar goed, als ik met beide

18 augustus. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? We hebben de verjaardagskalender. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we ook onze inbox wagenwijd open. Dus kom erop als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat jij ook wakker wordt op bakken. Dat bij jouw Radio JND ook op een standje burenruzie staat. Kom maar door met de appjes. Vertel ons, wie ben je, waar luister je en wat ga je vandaag op deze dinsdag allemaal sjouwen? Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd naar ons kunt luisteren op de meest makkelijke manier. En als je de meest geüpdate versie van deze app hebt, dan kun je ook chatten met de studio. Maak daar gebruik van. Of anders de WhatsApp 085-760-9936. Hey, zometeen op de radio. De man die nog steeds midden in zijn wittebroodsweken zit. Ik heb het over Jan Biggel. Maar eerst gaan we luisteren naar Raymond Hermans. Goedemorgen.

0: van 7 tot 9. De JND Ochtendshow met Willem.
1: Met Willem Bakker.
0: De Radio JND Ochtendshow.
1: Radio JND.

0: Jan Biggel met Wat kan het leven toch mooi zijn.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Ja, Jantje Biggel, hij zit nog midden in zijn wittebroodsweken. Voor de eerste keer getrouwd. Afgelopen zondag kwam hij daar even op terug. Op het podium van de JND Zomertour in Moergestel. En hij sprak de legendarische woorden. Jan zei, ik ben een van de weinige mannen van 62... die kan vertellen dat hij nog bij zijn eerste vrouw is. Hey, we gaan even in onze inbox kijken, zien wat er binnen is gekomen via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Pak eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze gewoon sturen aan ons. Laat aan JND weten waar het je luistert. Doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Zo kregen wij appjes onder andere vanuit het mooie Zonne en Breugel. JND Strokaan in Rosmalen in Sint-Willebrod. Verder in

0: Heuvel heeft ons aanstaan. De Bierturk uit Goorle. En last but not least, Thomas R. Uit Schijndel. Dan de oud-vakantiegangers Gerard en Brent van bouwbedrijf Noorloos staan op deze dinsdag gewoon weer aan de draad alsof het nooit vakantie is geweest. Ja, deze zit er nu echt op, de vakantie dus. Lieke Groenewegen van den Hout, die werkt vandaag precies 3 jaar in ons team bij Redbees. Haar collega Herma die feliciteert haar en ze geeft aan dat ze de hele dag koffie gaat halen. En dan het laatste berichtje wat we meenemen in dit blok. Afkomstig van trucker Johan. Hij is met een vrachtwagen vol spulletjes voor de huisvrouwtjes onderweg. Hij rijdt op dit moment op de A15 in bijna Brabant, nabij Gorkum. J&D staat net als het koffieapparaat gewoon helemaal aan. En of dat wij iets van Rudy de Wit kunnen draaien.
1: Word jij wakker, doorbakker? Meld

0: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
3: En wat doen we met het bouwafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
5: Ondernemers, opgelet.
6: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
7: Container

0: Livre vuurwerken, .nl.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A7 van Horen naar Zaanstad, tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. Op de A10 Noord richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A50 Os richting Arnhem, tussen Heteren en knooppunt Grijshoort 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.

0: perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
1: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
2: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
4: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.

0: www.schaamteu.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
5: Met John West, Lange Frans en Robbe Pater.
4: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
6: De nieuwe J&D app.

0: begint haast een eentonig verhaal te horen. Maar hij was er ook bij afgelopen zondag. Daar in Moergestel op het Sint-Jansplein.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: Ik heb het natuurlijk over Jeroen van Zelst. Jouw liefste wens. Het is iets na 7:30. Goedemorgen, dit is Radio JND. De JND Ochtendshow. Op deze dinsdag, de 18e augustus. Hey, zo meteen in het komende 30 minuten iets meer over. Over het volgende. Mensen in Deurne namelijk, die krijgen hele rare telefoons.

die zijn natuurlijk voorbij. Dat ondervinden we met z'n allen op dit moment natuurlijk aan de lijve. Betekent ook dat het normale leven weer zijn gangetje vindt. En dat houdt ook in dat de ochtendshow langzamerhand komen de vaste ingrediënten weer terug die je voor ons gewend bent. Hè. De Ballen Donderdag is daar zo'n voorbeeld van. Strakjes in september. Maar ook bijvoorbeeld de dinerbon ter waarde van 100 euro's, welke te besteden is bij de culinaire hotspot van Eindhoven. Dommel 18. En deze dinerbon ter waarde van 100 euro's, die kun je alleen maar verdienen als je iets goed te maken hebt. Dat zou eventueel op liefdesgebied kunnen zijn, hè? Ik word hier in de wandelgangen nog wel eens de love doctor genoemd. Maar het kan ook vanwege hele andere redenen zijn, hè? Stel, je hebt een stuk gereedschap van iemand geleend en je geeft het kapot terug. Dan heb je iets goed te maken en daar zou je die bon eventueel voor in kunnen zetten. Wat je moet doen, laat het ons eventjes weten. Wat heb je goed te maken? Met wie? Stuur even een appje, dat kan via de app van JND en of de WhatsApp 085 760 9936. Leg je nog?

tijd die vliegt. Bijvoorbeeld als je gaat kijken, dit nummer van Hazes Junior is alweer 10 jaar oud. Je hoorde, wat is de waarheid? Hey, ik had het je net al verteld. Mensen in de gemeente Deurne die krijgen hele rare telefoontjes. Dat meldt de Deurne Mediagroep. En dan vraag je jezelf af, wat voor vreemde telefoontjes krijgen die mensen? Nou, meerdere inwoners van de gemeente Deurne zijn afgelopen week gebeld door oplichters die zich voordoen als medewerkers van Interpol. Slachtoffers werden gebeld door een Nederlands 06-nummer. En vervolgens kregen ze een Engelstalige tekst te horen met de boodschap dat ze verdachten zijn in een onderzoek van de Europese internationale politie. En na het afluisteren van dit bandje werd de slachtoffers gevraagd via een snelkeuzemenu een nummer in te toetsen, waarna ze werden doorverbonden met een zogenaamde medewerker. En die probeerde hen vervolgens onder druk te zetten en vraagt onder meer naar persoonsgegevens, identiteitsgegevens, bankrekeningen, pincodes, eventuele cryptorekeningen, wallets en al dat soort zaken. Dit is te lezen bij de Deurne Mediagroep. Dus als jij per ongeluk een bijzonder raar telefoontje krijgt, waarbij je wordt medegedeeld dat je verdachte bent in een internationale zaak, de telefoon neergooien en gewoon weer wat anders gaan doen. Ja, bijvoorbeeld luisteren naar

0: Usher en Pitbull zijn we bijna aan het einde gekomen voor wat betreft het eerste uur van de ochtendshow. Ik kreeg juist nog een berichtje van Mark via de app van JND. Het ging over wat we zojuist hadden. Over die rare telefoontjes in de gemeente Deurne. Hij schrijft, hey Willem, er zat een muziekje onder hetgeen wat jij voorlas. Wat was dat precies? Ja, ik zal jou vertellen, Mark. Dat was de oude tv-tune van de X-Files. Ken je dat ook met Fox Mulder? En zijn assistente. Was ze ooit op tv te zien? Heel, heel lang geleden. Dat dus. Hey, zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij je terug met de uur nummer 2 van de ochtendshow. Dus met daarin onder andere omstreeks 9:15 de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben ook de verjaardagskalender voor je. Fijne muziek ook onderweg. Dus kortom, je hebt reden genoeg om te blijven luisteren.
1: De J&D Ochtendshow.
0: Een van de laatste platen in dit uur. Dat is er eentje van Leo Nadel.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon, de elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,49.

0: stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel en Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar Eim Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
1: De jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam.
2: Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Dit is
4: Radio JND.
0: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
4: 8 uur.
5: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusten. Er zijn zorgen bij garages over nieuwe automerken, zoals elektrische auto's uit China. Is de auto stuk, dan moeten onderdelen vaak van ver komen. Of er zijn maar weinig bedrijven die de reparatie kunnen doen. Volgens verzekeraar Unive kan een scheurtje in de vooras dan al betekenen dat je auto totaal los wordt verklaard. Onderzoekers slaan alarm over een explosieve stijging van kosten voor nieuwe medicijnen. Die kunnen de komende jaren verdubbelen. Ons land probeert de kosten laag te houden door met fabrikanten te onderhandelen over de prijs. Maar patiënten moeten daardoor langer wachten voordat nieuwe medicijnen beschikbaar komen. Een woonzorgcentrum in het Gelderse Dier is vannacht deels ontruimd vanwege brand in een van de kamers. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. Wel moesten enkele worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In het zorgcentrum wonen onder meer mensen met dementie. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En honderden inwoners van een dorpje in de Ardennen die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veenbrand mochten gisteravond weer naar huis. 30 vierkante kilometer natuur is al in vlammen opgegaan. De brand woedt ook ondergronds en is nog altijd niet onder controle. Een Belgische minister denkt dat het blussen nog weken gaat duren. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook kans op een bui. Het wordt 19 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral in de regio Noord is het druk op de weg. Er staan ook een paar files door ongelukken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A10 Noord richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er wordt een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijzoord 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen, de salamander.

0: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
2: Je maakt de top met Leidingshop.
1: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenhakker 1 in Bergijk.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
2: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, of jij even?

0: www.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Scoor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
3: Een hele goede morgen. J&D.
4: Willem Bakker.
3: Hey, van harte welkom bij uur nummer 2 van de ochtendshow op deze dinsdag de 18 augustus met zo meteen Django Wachter. Maar eerst een Suzanne.

doet een beetje terug verlangen. Nou ja, verlangen, dat is een groot woord. Het doet terugdenken aan de warme, zoele zomernachten die we tot voor kort hadden. Deze plaat van Django Wagner, Bachata Bailando. En voor Django Wagner kon je luisteren naar Senna, Alles wat ik nodig heb. Hey, een hele goede morgen. Ik heet je van harte welkom bij uur nummer 2 van de J&D Ochtendshow. Op deze dinsdag, de 18e augustus. Hey, nog tot 9 uur deze ochtend zijn we hartstikke bij je. Met strakjes omstreeks 9:15 de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. En mocht je jezelf afvragen welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag, ook op deze vraag ga je gewoon een eerlijk antwoord voor ons krijgen. We hebben fijne muziek en als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we onze inbox ook gewoon weer wagenwijd open. Alsof het niks kost, kosten nog moeite worden bespaard. Kom maar op als jij de luisteraars van Radio J&D wil laten weten dat ook jij wakker wordt op wakker. Dat bij jou de radio ook op standje burenruzie staat. Stuur ons een berichtje, vertel ons wie ben je, waar luister je en wat ga je vandaag op deze dinsdag allemaal sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van J&D en op de WhatsApp 085 760 99.

0: ochtendshow met Willem Bakker.
1: Gewoon een DJ-programma is het. Gerard Joling, Robert Wagner, ja man, Henk Bernhard, Marianne Weber. Ja, wat een dansmuziek, hè? J

0: hebben het vanochtend in deze ochtendshow al een keer meer gehad over het tv-programma De Beste Zangers van Nederland. En daar komt dit ook uit volgens mij. Davida, Michel, duurt te lang.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: En daarvoor draaiden wij William Jans. We gaan. Me va. Hey, we gaan eens even in onze inbox kijken. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van J&D. En of de WhatsApp 0587609936. Pakken we eerst eventjes de hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. En laat aan J&D weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag J&D staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam. Waar je op dit moment bivakkeert. En dat eventjes door. Zo kregen wij in de afgelopen half uur appjes. Onder andere vanuit Bergijk. Daar staat hij aan. We kregen ook de heugelijke mededeling. Dat Radio J&D aanstaat. Bij Ria en haar Frans. In het mooie Veldhoven. In Eindhoven staat hij aan. In Sint-Oederode. Geffen. Goorle in Hapert, Hilvaren, Beek, Bokstel. En last but not least, in Beek en Donk. Dan een berichtje. Onze topmonteur Rudolf van der Pas, die is jarig vandaag. En hij wordt gefeliciteerd door zijn maat Marcel van APK en Bandenservice Noord-Limburg in Panningen. Jerke Slegers uit Helmond, die is morgen. Woensdag de 19e augustus, helemaal jarig. Vriendin Suus feliciteert haar alvast. Omdat ze na vandaag vakantie heeft. En pas na 20 september komt werken al hier. Je hebt altijd mensen die geluk hebben. Ja, zo zeg ik altijd weer. Maar weer, je kunt beter de vakantie voor de boeg hebben. Als dat je achter de rug is, toch? Het uitkijken na vakantie, dat is misschien wel het fijnste wat er is. Dan Niels van der Kammer uit Oudenbosch. Die is onderweg naar Moerdijk. Wederom een dagje werken. De bouwers van Slotboombouw en Timmerwerken uit Breda. Ze zijn bezig in Dongen. Graag even iets draaien voor Dixie Marcel H. Hij is een bijzonder persoon. Hij verdient met de hele dag de bril warm houden. Op het plastic toilet. Net zoveel als wij met keihard zwoegen. En dan als laatste een berichtje van Ilona uit Oosterhout. Ze is er ook weer bij vanochtend. En men zegt wel eens, de humor ligt op straat.
1: De J&D Inbox.
0: Maar bij ons komt het gewoon binnen via de inbox. En Ilona is er mede verantwoordelijk voor. Die heeft een raadseltje voor ons. Hier komt het raadseltje van Ilona. Hoe noem je een vrijgezelle boer? Dus, hoe noem je een vrijgezelle boer? Dat is een trekker.
2: Hoi, ik ben Mart Hoogkamer en je luistert.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.

0: Bovino.nl. Mis niks en sla je slag. Bovino.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie.
3: De goedkoopste veranda.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dobbel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
8: De interieurontwerpers van Snoeienluiten.
9: Ja, die Snoeienluiten.
8: Die maken het.
7: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
8: Die maken het.
7: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
10: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
11: Grintkeizer.nl.
10: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
12: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
13: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
12: Wat zeg je?
13: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
12: Hoe dan?
13: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
12: Wauw, dat klinkt goed.
13: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
14: JND Verkeer.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In de regio Noord staan de meeste files, maar ook in Noord-Brabant en in Gelderland is het her en der wat drukker. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Zaandam. 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een kwartier op onthoud. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort. 10 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A59 naar Den Bosch bij Nieuwkuik 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Goedemorgen, dit is Radio JND.
16: Jouw Nederlandse dag.
17: Ja, het is er dan toch van gekomen.
18: Welk?
17: Ik ga trouwen.
18: Van de zaande toch is het zeker niet waars. Begint er niet aan.
17: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
18: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
19: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
22: Als u

0: Dag Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.

Gerrit Verbet, misschien is het tijd. Over tijd gesproken, het is iets na 8:30. En wij gunden op deze dinsdagochtend Yves Berendsen de eer om het laatste half uur van deze ochtendshow af te trappen. Eerlijk is eerlijk, Yves Berendsen deed dat met verve. Misschien wel mede dankzij de achtergrondzangeressen van hem. Betreffende deze platen, misschien is het tijd. Hey, we gaan in dit komende half uur uiteraard de geschiedenisboeken openslaan. Op de bladzijde van vandaag. De bladzijde van vandaag die heette 18 augustus. Wat gebeurde er op de 18 augustus door de jaren heen? We hebben ook de verjaardagskalender. En zoals je van ons gewend bent, gaan we eventjes wat tipjes van de sluier optillen. Wat betreft de jarigen voor vandaag. Jarig onder andere een oud marathonloper. Won Olympisch zilver onder andere op de marathon van de Olympische Spelen in Moskou. Dat was in 1980. En de man in kwestie bereikt vandaag de respectabele leeftijd van 71 jaar. Ja, wie zou dat zijn? En dan is vandaag ook jarig Michael Holbrook, een pennyman. En deze man, die half Brits, half Libanees is, wordt 43 jaar oud en hij is bekend onder een pseudoniem. En verder is er een zwemsterjarig die de nodige Olympische medailles heeft veroverd. In haar zwemcarrière. Wie zou dat zijn? Ja, je hoort het zo bij ons al hier in de J&D Ochtendshow.

Madonna met La Isla Bonita. En voor Madonna kon je nog luisteren naar muziek van zanger Kafka, zijn nieuwe single Ouder Wordt. En we draaiden ook nog Rob van Daal, Ik Ga Leven. En toen was het de hoogste tijd geworden om het geschiedenisboek open te gaan slaan op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde heet 18 augustus. Wat gebeurde er op de 18e augustus door de jaren heen? Dan gaan we als eerste terug naar het jaar 1811. Bij keizerlijk decreet beveelde toen de Franse keizer Napoleon een ieder in Nederland die nog geen familie CQ achternaam had, binnen een jaar een familie CQ achternaam aan te nemen. Het is dus eigenlijk vandaag de verjaardag van de achternaam. Dan in 1960 de allereerste anticonceptiepil. Die kwam toen op de markt. En in 1996 Sport 7, een betaalzender van Endemol en de KVB, begon toen met haar uitzendingen op de Nederlandse kabel. Het project zal 4 maanden duren en mislukt door te weinig belangstelling. Dan in 1996, PSV won toen de allereerste editie van de Johan Cruijffschaal door Ajax met 3-0 te verslaan. En dan in 2007, op de datum van vandaag, de tv-zender RTL 8 werd toen gelanceerd. Dan de jarigen. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we als eerste Roman Polanski tegen. Dat is een Amerikaanse regisseur en acteur. Hij viert vandaag zijn 93ste verjaardag. Ja, de man is in opspraak gekomen door allerlei dingetjes en dingen. Ik zou zeggen, van lees het eens op het gemak na. Gerard Nijboer is ook jarig, dat is een atleet. Hij won Olympisch zilver op de marathon tijdens de Olympische Zomerspelen in Moskou in 1980. Gerard Nijboer, hij viert vandaag zijn 71ste verjaardag. Mika, die is ook jarig, de zanger. Hij heeft 2 nationaliteiten. Hij is Brits en hij is Libanees. En hij viert vandaag zijn 43ste verjaardag. En de laatste jarige op de verjaardagskalender, dat is Inge Dekker. Dat is een zwemster. Won op de Olympische Spelen diverse edities. Veel medailles. En deze Inge Dekker, zij is van 1985. En eventjes hoofdrekenen, leert ons

3 keer fout, dat was Pang. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de ochtendshow voor deze dinsdag. De 18 augustus, het zit erop. Zometeen aan de andere kant van 9 uur, dan zullen zij er weer zijn. Zij van die 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio J&D-luisteraar. Zij van aan de slag. Tot 12 uur vanmiddag. En ben jij zo'n keihard werkende Radio J&D-luisteraar? Net terug van vakantie, is de eerste werkweek. En denk je bij jezelf van, goh, ik zou wel eens de muziek willen bepalen in Aan de Slag. Dan kan dat. We hebben voor jou speciaal een webstack ingericht op het wereldwijde web. En deze is te bereiken, te benaderen via radiojnd.nl/aandeslag. Als je daar bent aangekomen, dan vul je gewoon alles in. En dan kan ik jou bij deze de garantie geven dat het helemaal goed gaat komen. Hey, vanmiddag, als de dinsdag er bijna op zit, dan hebben we om 4 uur Erik Kerkhoff met de J&D Middagshow. En vanavond 1 blok gezelligheid vanaf 8 uur. Het wordt toeteren met de waterscooter, zullen we zeggen. Want de gebroeders Co komen gezellig langs bij Johan en Max. Vanaf 8 uur, de dinsdagavond van J&D. En wat de ochtendshow betreft, bij Leven en Welzijn, zullen we ons morgenochtend weer melden. Vanaf 7 uur voor de woensdageditie van dit programma. De J&D Ochtendshow. En morgen gaan we weer Ouwe Beuk Woensdag vieren. Hey, ik dank je voor het luisteren. En ik wens je nog een verrekte fijne dinsdag toe. Radio J&D. En tot morgen dus.

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
4: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
5: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
5: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
7: Dit is
8: Radio D&D.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij J&D hoor je thuis.
8: 9 uur.
9: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Peter van Oudheusten. Ondanks de regen de komende dagen houdt het droogteprobleem in ons land aan. Het neerslagtekort ligt nu rond de 300 mm... en wordt deze week met hooguit 40 mm verlaagd, zegt Weer Online. Diep in de bodem blijft het droog en ook drooggevallen meertjes zullen niet van de regen herstellen. De Amsterdamse politie probeert erachter te komen wie de man is die 3 jaar geleden op straat werd gevonden. Hij was gevallen na een beroerte en kan sindsdien niet meer praten. De onbekende man zit in een verzorgingshuis en gisteren deelde de politie beelden van hem. Erop zijn 140 tips binnengekomen en dat noemt de politie overweldigend. Unive verzekert volgens RTL niet alle Chinese auto's. Dat komt doordat onderdelen soms lastig verkrijgbaar zijn. Het repareren kan dan lang duren en de kosten lopen op. Unive raadt aan om bij het kopen van een auto niet alleen te kijken naar de kwaliteit. Zoek ook uit of de auto hier makkelijk is te repareren. En de zorginspectie heeft dikke boetes uitgedeeld aan 4 grote kranten in ons land, meldt het FD. Ze zouden te positief hebben geschreven over afslankmiddelen als Ozempic. Een van de kranten is de Volkskrant. De hoofdredacteur vindt het kwalijk dat de overheid bepaalt waarover je mag schrijven en heeft het over censuur. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 19 graden in het noordoosten tot 22 in het zuidwesten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
7: J&D Verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in de regio Noord, maar ook in Noord-Brabant en in Gelderland staan een paar files. De files die nu opvallen staan op de A4 richting Amsterdam, tussen Rijswijk en Knooppunt Hoflied, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Dan de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam Sloterdijk en Knooppunt Amstel, 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. A50, Os richting Arnhem, tussen Heteren en Knooppunt Grijshoort, 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door slecht asfalt. De rechterrijstrook is voorlopig afgesloten. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo 8 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Presikhaven 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
12: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
13: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
14: Kies je Prachtmaat.
13: Prachtmaat.
14: Dan weet je dat het goed staat.
13: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
14: Dan weet je dat het goed staat.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
16: Oei.
17: Aha Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
16: Lekker hoor.
17: En alle Ariel, ook tweede gratis.
16: Zoei.
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Yes! Hamster!
7: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit in is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
18: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
19: Ik zeg hey. Ja, dat is echt oké.
20: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
21: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
22: Ben jij over je vloer aan het matten?
23: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
24: Lemon Design Vloeren. In sommeren.
25: Lemmenvloeren.nl.
7: Aan de slag.

0: elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
4: Smit Dakbedekkingen, iBest.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
7: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
6: Vandaag een dakkapel, in één dag.
8: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
9: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files lossen geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen rond Amsterdam. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar rijdt het langzaam tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. A10 de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam Bos aan Lommer en knooppunt Amstel. 9 kilometer met een kwartier vertraging. Ook daar staat een kapotte auto stil. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Ens en Kampen-Noord, 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Goedemorgen, dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: 72 in Goorle.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
8: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: Wist jij dat van Paint Project?
1: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
3: Check paintproject.nl.
4: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
5: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
4: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Muurtje eruit, kozijntje erin.
8: Ja, zo gaat ie goed.
7: En wat doen we met het puinafval?
9: Container Nederland.
7: Mooi, ja.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's.

0: nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
1: En nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, het ANP nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. De Amsterdamse politie heeft gisteren beelden gedeeld van een onbekende man en daarop zijn 140 tips binnengekomen. Hij werd 3 jaar geleden op straat gevonden. De man had een beroerte gehad en brabbelt alleen een paar Engelse woorden. De politie weet nog altijd niet wie die is en is blij met de vele tips. Door de regen deze week is het droogteprobleem in ons land nog niet voorbij. Natuurgebieden en rivieren als Rijn en Maas merken er de komende dagen nog weinig van, zegt Weer Online. We blijven kampen met een groot neerslagtekort. Pas later deze week gaat het ook regenen in het buitenland, wat belangrijk is voor hogere rivierstanden. In België zijn 2 brandweermannen in het ziekenhuis beland die bezig waren met het blussen van de grote natuurbrand in de Ardennen. Ze werden vannacht vergiftigd door koolmonoxide die vrijkomt uit de veengrond. De brand begon 4 dagen geleden. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. En Oranje International Memphis Depay blijft toch langer bij de Braziliaanse club Corinthians. Hij heeft zijn aflopende contract verlengd. Daar zag het eerst nog niet naar uit. Corinthians wilde van Depay af, want hij was te duur. Maar ze zijn eruit gekomen. Depay zou genoegen nemen met minder salaris. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en er valt regen of een bui. Vanmiddag vaak droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En dat was staan B-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij de Schipholtunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging door een te hoge vrachtwagen. A50 Os richting Arnhem. 10 minuten vertraging tussen Renkum en knooppunt Grijshoord in 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo langzaam rijden over 6 kilometer. En daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
6: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
7: Dommel 18.
8: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
6: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
7: ABN uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
8: ABN. Met de M van Magnifiek.
9: Bel even met Henk.
10: Ja, bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
11: 585957
10: of kijk op henk.jobs.
12: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
13: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
12: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
14: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
15: Kijk voor vacatures op
16: metselprojecttilburg.nl.
17: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote

0: drugs en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op luukverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koop jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl. J&D. Aan de slag.
2: Aan de slag.

0: een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Wie van Elektra
4: houdt? Heb jij die interessante vacatures al gezien?
3: Komt werken bij Van Lieshout.
4: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
3: En komt werken bij Van Lieshout.
5: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
6: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
5: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Dus

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Kijk nou, de Rubbelo.
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste cementdek.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren-specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau.
3: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroeg en Hoevelaken 11 kilometer... met zo'n 20 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijzoord 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
11: Hallo, waar gaan we heen?

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Ga je ook? En ook nog twee rechte handen?
2: Kom over de brug en maak die stap.
1: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
2: Kijk op de brug.eu.
3: Schade.

0: van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Dag van 7 tot 9. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Aan de

0: bezoek aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
3: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 11 uur.
3: Goedemorgen, het ANP News op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal mensen in ons land dat alleen woont, blijft maar stijgen. Volgens het CBS woont 40% van de Nederlanders nu zonder partner, terwijl sommigen wel een relatie hebben. Dat heeft gevolgen voor de woningmarkt, want als meer mensen alleen wonen, zijn er meer huizen nodig. De Amsterdamse politie is blij met de 140 tips die zijn binnengekomen in de zoektocht naar de identiteit van een man. Hij lag 3 jaar geleden op straat na een beroerte en spreekt enkel een paar woorden Engels. Waarschijnlijk komt hij dus niet uit Nederland. Gisteren werd de hulp van het publiek ingeroepen en de politie gaat alle tips bekijken. Grote zorgen bij journalistenbond NVJ over de boete die is uitgedeeld aan een paar grote kranten in ons land. Volgens de zorginspectie schreven ze te positief over afslankmiddelen als Ozempic. De kranten zijn woedend over de boete. Ze vinden het een aanval op de persvrijheid. De NVJ wil nu een gesprek met de inspectie. En in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp is een zeldzame schildpad geboren die zo klein is als een paperclip. Het gaat volgens regiozender Rijnmond om de Egyptische landschildpad. Daarvan leven er nog maar 8000 in het wild. Ze worden bedreigd, vooral doordat er steeds minder voedsel voor ze is. Het weer dan van Weer Online. Het is overwegend bewolkt met af en toe regen of een bui. Vanmiddag vaker droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En dat was de ANP Nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen staat file tussen de afrit Tolen en Hogerheide 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een gestrande auto, daar is 1 rijstrook dicht. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer stilstaand verkeer met daar zo'n 20 minuten vertraging. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en knalpunt Grijzoord 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit in is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NDI. Inspiraton en Exclu.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
1: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
2: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
3: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, umi.nl.
4: Aan de slag.
5: Aan de slag.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Wood & Work. Kijk op woodandwork.nl.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: Insom.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
2: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
6: De salamander biedt vakmanschap als geen ander.
7: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen, de salamander.

0: verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Antwerpen staat file tussen Steenbergen en Hogerheide 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Harestein 5 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een vrachtwagen stil, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijzoord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
4: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
5: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
6: Ja, die, Snoeijen-Luijten.
4: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
10: Grintkeizer.nl.
9: Siergrint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
11: Ondernemers, opgelet.
12: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: en Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leiboomspecialist.
1: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
4: Aldi. Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
6: De goedkoopste veranda.nl.
4: Oeh. Met 10 jaar garantie.
7: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
8: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
9: Welk?
8: Ik ga trouwen.
9: Van de zaanden uit, toch gezet, zeker niet wijs. Begint er niet aan.
8: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
9: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd, Van de Zaanden.
10: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: Day, hoor je thuis.
1: 12 uur.
2: Goedemiddag, het ANP nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Bij een woningbrand in Dussen, niet ver van Waalwijk, is een vrouw om het leven gekomen. Ze werd gisteravond gevonden op een bed dat in brand stond en overleed later in het ziekenhuis. Buren zeggen tegen Omroep Brabant dat de vrouw met een sigaret in haar hand in slaap zou zijn gevallen. Een acteur uit de serie Mokromafia moet misschien een werkstraf doen. Dat is de eis van justitie voor twee mishandelingen. Het gaat om acteur Marouane Mefta. Hij sloeg als amateurvoetballer een andere speler een gebroken neus. Maanden later ging hij als toeschouwer opnieuw in de fout. De Belgische brandweer hoopt met het maken van een brandgang de natuurbrand in de Ardennen onder controle te krijgen. Maar de toenemende wind kan wel eens roet in het eten gooien. De 30 centimeter diepe brandgang moet voorkomen dat het vuur Duitsland bereikt. Er is al 30 vierkante kilometer natuur verbrand. En na ruim 4 jaar PSV is Joey Veerman nu officieel speler van de Duitse topclub Borussia Dortmund. Hij heeft een contract getekend voor 5 seizoenen. Veerman werd in Eindhoven 3 keer landskampioen. Volgens hem waren het magische jaren bij PSV, maar komt er nu een kans voorbij die hij moet pakken. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon. En het wordt 21 tot 23 graden. Morgen verspreid over het land kans op buien, maar ook zon en iets frisser. Dat was staan PNieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat file tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, er is daar 1 rijstrook dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Hagestein 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle, tussen Hogeveen en De Wijk, 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Tegel eruit!

Ben. Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel en Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Jouw Nederlandse dag.

0: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
2: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl. Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je prachtmaat.
3: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Jack,

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is. JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 40 kilometer file op de Nederlandse wegen, maar we beginnen met een wegafsluiting, de A1 richting Amersfoort. Die is dicht tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk door een vrachtauto met pech. Het verkeer richting Apeldoorn kan het beste omrijden via Arnhem over de A50, de A12 en de A30. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein. 45 minuten vertraging. Er staan twee vrachtwagens met pech en daarom zijn er twee rijstroken dicht. De vertraging 45 minuten. Dan nog de N361 Anjem richting Groningen. Tussen de Vierdienst naar Schiermonnikoog en afrit Zoutkamp doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Proef het in nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
7: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
6: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
8: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
9: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
10: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
11: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
10: En gratis vervangend vervoer.
11: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
10: Industrieweg 27 in Oorschot.
12: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
13: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
14: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
15: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
16: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
17: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
18: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
19: Smit dakbedekkingen, allerbest.
2: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
2: Dit is Radio JND.

0: vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
7: Wie maakt elk project perfect?
6: Toppie!
7: Info
6: op paintproject.nl.
8: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
10: Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
12: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
13: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
14: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.

0: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. De rechtbank laat een man vrij die de prinsessen Amalia en Alexia heeft bedreigd. Hij had een psychose en hoorde stemmen in zijn hoofd. Gisteren werd TBS met dwangverpleging geëist. De uitspraak is pas over 2 weken, maar de rechter vindt het niet nodig om de man nog langer vast te houden. Opnieuw is ingebroken in een brandweerkazerne. Dit keer in het Brabantse Sint-Michielsgestel. De inbrekers gingen er ook nu weer vandoor met reddingsgereedschap. Daarmee breekt de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften open. Maar het kan ook worden gebruikt voor een kraak. Van de inbrekers ontbreekt elk spoor. Amerika wil van ons weten of we het buitenlandbeleid van president Trump wel genoeg steunen. Nederland en andere NAVO-landen hebben een lijst gekregen met vragen over bijvoorbeeld de Amerikaanse oorlog tegen Iran, waar eerder veel kritiek op was. Als de antwoorden niet bevallen, verliest de NAVO misschien Amerikaanse steun. En toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers en truckers voor de meeliftende Japanse kever. Die is zeer schadelijk voor planten en fruitsoorten. De kever komt in Europa voor in Duitsland, Zwitserland, Italië en Kroatië. Er zat er eentje in een vrachtwagen uit Italië, maar die was dood. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon bij 21 tot 23 graden. Vanavond opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en met hooguit 20 graden iets frisser. En dat was ANP Nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 65 kilometer file op de Nederlandse wegen. En daar ondervindt het verkeer last van op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Het is druk tussen knooppunt Beekberg en Kootwijk. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A2 richting Den Bosch, want daar is een ongeluk gebeurd. En daarom is de weg dicht tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grensovergang. Vanaf Zevenaar betekent dat 15 tot 20 minuten vertraging. En tot slot de A50 richting Arnhem, want daar verkeert het wegdek in slechte toestand. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Renkum en knooppunt Grijsoord. Levert 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Pidijko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
4: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
4: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
5: 585957
4: of kijk op henk.jobs.
6: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
8: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
9: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
8: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
9: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
10: Home is where the heart is.
11: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
10: Rijkers Haarden.
11: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
12: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
13: Dommel 18 grill en bar.
14: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
15: JND Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Goedemiddag, dit is Radio JND.
17: Jouw Nederlandse dag.
18: Kijk nou, de Reddelouw.
19: Die gaat weer een vloertje leggen.
20: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
21: 0626-222-498.
22: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
18: Kijk nou, de Reddelouw.
20: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
23: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Lauw Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
24: Van Lauw Kozijntechniek in Helmond.
23: Kijk op vanlauwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
25: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: options die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Sommige mensen hebben een zwak voor bier. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechten.

0: Welkom.
1: Welkom
0: bij Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
1: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
0: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
2: De JND Middagshow.
1: Het is altijd bij ons te doen.
0: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
1: Houd je radio op Radio JND.
3: JND!
0: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij Elektrotechniek van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En komt werken bij Van Lieshout.
2: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Schade.

0: 7404.
1: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Goedemorgen!

0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
3: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. In het zuiden van Spanje is weer een aardbeving geweest. Die had een kracht van 4,8 en 3 mensen raakten licht gewond. De beving was goed te voelen in Granada en daar kwamen delen van gevels naar beneden. Vlakbij is het beroemde paleiscomplex Alhambra ontruimd en gesloten. Er zou geen schade zijn aan het Alhambra zelf. In IJsden in Zuid-Limburg is een buschauffeur het ziekenhuis ingeslagen. Het ging mis toen 2 mensen de bus instapten, maar niet incheckten. Toen de chauffeur er wat van zei, kreeg hij klappen. De verdachten sloegen daarna op de vlucht. Een van hen is opgepakt, een jongen uit België. Honderden schoonmakers op Schiphol leggen morgen het werk neer, zegt vakbond FNV. 2 uur lang worden bijvoorbeeld geen prullenbakken geleegd of wc's schoongemaakt. Schoonmakers krijgen straks bij ziekte lang niet altijd meer 100% doorbetaald. De bond eist dat die maatregel van tafel gaat. En in Tilburg is gisteravond een man aangehouden voor het bedreigen van een politieagent. Die kwam af op een melding over een relationele ruzie. De verdachte liep naar de agent met een elektrische motorzaag. Daarop dreigde de agent met zijn pistool, waarna de man kon worden ingerekend. Niemand raakte gewond. Het weer dan van weer online. Bewolkt met enkele buien, maar ook droge periode. Later in het westen steeds meer zon en 21 tot 23 graden. Vanavond enkele opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en hooguit 20 graden. En dat was de ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een groot ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen is maar 1 rijstrook open. En dat veroorzaakt meer dan een uur vertraging. Het verkeer richting Den Bosch kan via Gorkum over de A27 en de A15. Naar verwachting gaat de wegafsluiting nog duren tot 3:30 vanmiddag. De A27 richting Gorkum, daar beland je in de file tussen Houten en knooppunt Everdingen. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De A50 Os richting Arnhem, daar is de rechte rijstrook dicht tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. Het komt door gaten in de weg en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Gebruikte bouwmaterialen
5: en nooit te veel betalen.
4: Ga ze bij de vleuten halen.
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
8: Ik heb zo'n afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
9: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
10: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's.

0: Zorgspecialistbrabant.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon, de elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een massive

0: Winsum.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
0: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio J&D.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: En je stalk in Bokstel al de basis voor...

0: op stookboxel.nl.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
3: Ja, die Snoeijen-Luijten.
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
0: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
5: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De

0: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Dit is Radio JND.

0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag. Radio JND.

0: lekker voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
2: Grindkeizer.nl.
1: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Douche eruit, wat erin, ja zo gaat die goed.
6: En wat doen we met het bouwafval?
7: Container Nederland.
6: Oh ja.
8: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.

0: hart aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 3 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Ja 21 ziet het niet zitten om samen met Pro het kabinet aan een meerderheid te helpen voor de begroting. Er zijn te veel verschillen, zegt een Kamerlid van Ja 21 na een gesprek met de minister van Financiën. Pro wil niet bezuinigen op sociale zekerheid. Ja 21 wil vooral lagere belastingen. De ouders van een Brabants meisje dat 3 jaar geleden euthanasie pleegde, worden bedreigd met de dood, zei de moeder tegen de rechter. De ouders zijn een rechtszaak begonnen omdat ze willen weten wie de artsen zijn die een brief hebben gestuurd naar justitie. Daarin staat dat de ouders misschien verantwoordelijk zijn voor haar dood. Het blijft lastig om de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen te blussen. De brandweer kan er maar moeilijk bij door het ruige terrein. En blushelikopters kunnen niet vliegen door de lage bewolking, zegt de verslaggever op Radio 1. Er wordt nu een brandgang gemaakt om uitbreiding in elk geval te voorkomen. OpenAI heeft een nieuwe versie van ChatGPT voor tieners. Het bedrijf kreeg veel kritiek na onder meer de zelfmoord van een Amerikaanse jongen van 16. Die zou tips van ChatGPT hebben gekregen. In de tienermodus worden ouders gewaarschuwd als hun kind zulke dingen vraagt. Het weer van Weer Online. Er is nog kans op wat zon, maar ook nog een bui, ook vanavond. Vannacht is het een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn wat ongelukken gebeurd die veel vertraging veroorzaken, zoals op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Kootwijk. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Voorthuizen is de vertraging 20 minuten. Verder sta je een uur in de file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen, ook door een ongeluk. Daar is maar 1 rijstrook open. En op de A50 Os-Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoort is de vertraging ook ruim 10 minuten door slecht wegdek. De rechter rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Ja, het is er dan toch van gekomen.
8: Welk?
7: Ik ga trouwen.
8: Anders aan de net, dan ga je zeker niet was. Begint er niet aan.
7: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
8: Oh, bij Brabantland Catering. Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
9: Wie gaat er mee naar buiten?
10: Naar buiten!
9: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: Theater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Jee.

0: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit in is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar Amigo's Barbecue Restaurant. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file. Er zijn wat ongelukken gebeurd die voor extra reistijd zorgen. Op de A1 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Apeldoorn bij Kootwijk een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij de afrit Everdingen is een ongeluk gebeurd. Daar zijn twee rijstroken dicht. Je staat er ruim een uur in de file. Je kunt het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht is een ongeluk gebeurd. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je 10 minuten. En op de A20 Gouda Hoek van Holland 10 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, waar gaan we?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.
6: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
7: Smit dakbedekkingen, uitbest.
8: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
9: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
10: Kies je Prachtmaat.
9: Prachtmaat.
10: Zo'n beetje dat het goed staat.
9: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
10: Zo'n beetje dat het goed staat.
11: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
12: En Jack, wat

0: mee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Hallo,

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio J&D.

0: Specialistbrabant.nl. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
6: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
5: Vandaag een dakkapel, in één dag.
7: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
8: Dit is Radio DND. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 4 uur.
10: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen een boete van de inspectie na artikelen over Ozempic. De inspectie vindt die een soort van reclame. De kranten vinden dat hun persvrijheid wordt ingeperkt. De Telegraaf en NRC verwachten ook een boete. Als die komt, gaan zij ook in beroep. Het gaat alweer beter met twee brandweerlieden die vannacht niet goed werden bij de natuurbrand in België. Ze ademden koolmonoxide in en moesten naar het ziekenhuis. Maar ze zijn alweer thuis. Koolmonoxide zit soms in de rook van bosbranden en kan dodelijk zijn als je er niet snel bij bent. Op de A2 bij Den Bosch is begin van de middag een aanrijding geweest met meerdere auto's, waaronder een gevangenisbusje, meldt RTV Utrecht. Er zat een gevangene in, die is gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis. Waar het gevangenentransport heen ging, is niet bekendgemaakt. Een spannend bezoek van de Belgische buitenlandminister aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij moest meteen de schuilkelder in door Russische droneaanvallen. Daar sprak hij met zijn Oekraïnse collega over hulp. België heeft al miljarden aan steun gegeven en zal dat blijven doen, zei hij in de bunker. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt dan zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
8: JND Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden op de weg. Voornamelijk door ongelukken en pechgevallen staan er al wat lange files. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar is de vertraging een uur. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Gorinchem over de A27 en de A15. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot een kwartier vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Verder staat er een vrachtwagen met pech op de A10. Op de A10 West om precies te zijn bij Amsterdam Slotervaart. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging 10 minuten. En op de A27 Almere-Gorinchem bij Hagestein ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
12: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
7: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Erik Kerkhoff.
6: Dinsdag 18 augustus, het is slechte gedichtendag. Nou, misschien kunnen we er straks wat maken. Of dan heb je mijn Sinterklaasgedichten nog nooit gehoord. De middagshow is er tot een uur of zes.

0: Tino Maarten in de middagshow van Radio JND.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Ja, en de komende twee uur neem ik je mee met vooral heel veel leuke hits. We hebben de krantenkoppen van 18 augustus 1995, 2004 en 2011. Wat beroemde verjaardagen en ja, misschien ook wel jouw input. Laat me weten wat ik voor je kan betekenen. WhatsApp de studio 085-760-9936. Of gebruik de app van Radio JND. Die vind je gratis in de Play Store en App Store.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.

avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

Ja, lekker zeg, de Fisherman Friend. Je hoorde Robert van Hemert en Donnie. Terwijl de Zandloopse nog niet eens is uitgewerkt, is er gewoon weer nieuw materiaal. Het lijkt een eindeloze stroom, maar oh, wat heerlijk. 4:15, de middagshow van Radio JND. Met de laatste uurtjes van je werkdag. Straks lekker onderweg naar huis. En heb je nog een beetje het idee dat de vakantie nog maar net is afgelopen?

0: Mijn naam is Jannes, in de middagshow van Radio JND. De man die eigenlijk alles wel in goud weet te veranderen. Hij heeft zo'n grote fanbase dat alles wat hij uitbrengt gewoon meteen een hit is. Dat is wel makkelijk, zeg. Van de best geboekte artiesten van Nederland is toevallig een vrouw. En die heet Monique Smit.
1: De deur

0: Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Sommige mensen hebben een zwak voor auto's. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout.

0: bij u?
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI tweedehands.
1: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Hilversumberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: Wist jij dat van Paint Project?
4: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
3: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
4: Oh.
3: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
5: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie!
5: Paint Project.
3: Check paintproject.nl.
6: Schade

0: 1104.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Er staat 200 kilometer file, vooral veel vertraging in het midden van het land. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch, daar sta je een half uur in de file tussen Breukelen en Utrecht Centrum. En verderop, voor knooppunt Everdingen, ook nog een half uur vertraging door een eerder ongeluk. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot is de vertraging een kwartier. De rechte rijstrook is daar dicht, er stond even een auto met pech. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein een half uur vertraging. En door slecht wegdek ook een behoorlijke file op de A50 van Os naar Arnhem bij knooppunt Grijshoort. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Bedrijf- of personenauto?
7: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
8: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
7: En gratis vervangend vervoer.
8: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
7: Industrieweg 27 in Oorschot.
9: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
10: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
9: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
11: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkini's Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
12: Home is where the heart is.
13: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
12: Rijkers Haarden.
13: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
14: Bruincafé Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
15: Dommel 18.
16: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Bel even met Henk.
5: Ja, bel even met Henk.
4: Bel even met Henk.
5: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
4: 585957
5: of kijk op henk.jobs.
6: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
7: Willem met de Ochtendshow.
6: Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

week heeft hij een gloednieuwe single opgenomen samen met zijn liefje. Eigenlijk een beetje als het idee, omdat ze dat wilden doen voor hun kindje, die dan in ieder geval een hele mooie herinnering heeft achtergelaten. Kroegen in de hemel op Radio JND. Het is zijn nieuwe single. Je hoort hem net na 4:30 in de middagshow van Radio JND. En daar is het tijd voor Django Wagner.

0: Ver.
1: Jij bent alles. De Afgebodders, John West, Billy Dans en Monk.
2: J&D. Wat kwam er vandaag op 1 in...
1: Oeh, we gaan naar het einde van de jaren 70. Een dame die onlangs het leven heeft gelaten. Maar een paar hele grote hits had. Ik heb het over... Een dame met een stem als een soort van schuurpapier. Bonnie Tyler. Je hoort It's a Heartache.
2: J&D.
3: Wat kwam er vandaag op 1?

fantastische werk. Je hoorde Gisby en vandaag is van ons. Ik ben benieuwd waar die ons nog meer mee gaat verrassen. Dat zal de tijd leren. Het is alweer bijna 5 uur. Zometeen gaan we met gierende banden onderweg naar huis. Naar het einde van je werkdag. Lekker zeg. Beetje bijkomen. Dit is Manuel en ik ben een dromer op

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Kijk nou, de Reddelouw.
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
4: 0626-222-498.
5: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
6: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
1: Kijk nou, de Reddelouw!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
7: Goedemorgen!

0: jij die interessante vacature al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En komt werken bij Van Lieshout.
2: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, het ANP nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Minister Letchert vindt het zorgelijk dat hoofdredacteuren alarm slaan over de persvrijheid, maar wil afwachten wat de rechter ervan zegt. Kranten kregen boetes van de inspectie voor artikelen over Ozempic en andere afslankmiddelen. Het zou een soort reclame zijn. De politie heeft opnieuw iemand aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een gijzeling in het Zuid-Hollandse Lisse vorige maand. Het is een man van 21. Meerdere mensen hielden toen een vrouw vast in haar eigen huis. Ook werden spullen gestolen. Eerder werden al 2 verdachten aangehouden, allebei minderjarig. Er is een jaarcel geëist tegen 2 straatrovers. Ze reden in maart en april samen op een fatbike en trokken onder meer dure tassen van Chanel en Hermès uit de handen van hun slachtoffers. Die hadden gewinkeld in de Amsterdamse PC Hoofdstraat, werden daarna achtervolgd en later beroofd. In Limburg is een beek leeggepompt om een bedreigde vis te redden, de modderkruiper. Hij lijkt een beetje op een paling en leeft op de bodem, maar er staat nu te weinig water in de beek. Ze worden gevangen en naar een andere beek gebracht waar wel genoeg water is. Andere vissen die zijn gevonden worden ook gered. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend heftige buien, in de middag meer zon en het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk alweer op de weg. 330 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch kom je eerst in de file tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar een kwartier vertraging. Verderop tussen Culemborg en Waardenburg ook alweer een kwartier extra reistijd. In Noord-Holland staat file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Er zijn er 2 rijstroken dicht. De A27 is druk van Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en Hagestein. 20 minuten vertraging. En op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort een kwartier vertraging door slecht wegdek. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
10: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Slechte gedichtendag, 18 augustus, dinsdagmiddag. Het is 5 uur geweest. Samen onderweg naar huis met Radio JND, met Senna en Sven. Bye.

0: zometeen hier op de radio. Je hoort het allemaal in de middagshow van Radio JND. Ik heb bijvoorbeeld ook nog even wat beroemde verjaardagen. En de krantenkoppen van toen gaan naar 18 augustus 1995, 2004 en 2011.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Ach, en dit is mooi. Hoewel, ik vind de originele misschien net nog een beetje mooier. De zoon van René heet Maxim. En dit is zijn versie van Echte Liefde.

0: hebben van gehoord.
1: De ladder naar de hemel van Jeroen van Zelst had eigenlijk misschien nog wel wat meer verdiend dan hij eigenlijk al heeft gehad. Kijken we even naar de verjaardagen, 18 augustus. Michael Holbrook Pennyman is jarig. Dat zegt hij helemaal niks. Maar als ik zijn artiestennaam zeg, dan zeg je... Oh, Mika. Hij wordt vandaag 43. De acteur Christian Slater viert zijn 57ste verjaardag. Edward Norton, kennen we ook nog uit de Harry Potter-serie... die viert vandaag zijn 57ste verjaardag. En Hans van Willigenburg. Ja, als je de 50 bent gepasseerd, dan weet je wel wie die is. Die viert vandaag zijn 84ste verjaardag. Kijk, als je wat te vieren hebt, moet je altijd vooraan staan. Nou, dat doe je met de radio aan, 085...

0: naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Somjeu en Cher Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
2: Pidijko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
3: Muurtje eruit, kozijntje erin.
4: Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het puinafval?
5: Container Nederland.
3: Mooi, ja.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
7: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
8: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
5: Container Nederland.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
11: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
12: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
11: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: JND Verkeer.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is goed te merken dat in een deel van Nederland de schoolvakantie voorbij is. Het is weer behoorlijk druk op de weg met bijna 400 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Daar is het oponthoud nu een kwartier. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaven ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
16: Jouw Nederlandse dag.
17: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
18: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
19: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: september. 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
0: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Je weekend begint op vrijdag. Bij J&D. Met de J&D.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

en Roxy en gaan we weg in de middagshow van Radio J&D. Het is 5:30 geweest, samen onderweg naar huis. Met zometeen de krantenkoppen van toen. En nu Raymond Hermans. Radio J&D. Blijft het goed vinden, hè? Hij is veel gekopieerd. Maar het origineel is altijd de beste. En misschien wel een van zijn leuke. Maximaal. Ik ken je.

0: Vincent. Was er afgelopen zondag bij. We pleinfeest in Moergestel. Je hoorde met dromen dan.
1: JND.
2: De krantenkoppen van toen.
0: We gaan naar 1995. Op 18 augustus werd het nieuwe computerprogramma Windows 95 van bedrijf Microsoft al illegaal te krijgen in Nederland. De officiële verkoop van het programma begint een paar weken later. De politie is met een onderzoek naar de zaak begonnen en is de economische controle dienst ingeschakeld. Er zouden al 50.000 illegale kopieën van Windows 95 in omloop zijn. Was in die tijd echt een beetje een soort van wedloopje, hè? Dan gaan we naar 2004. Wielrenster Leontine van Moorsel, die wint de tijdrit. En zwemmer Pieter van de Hogeband, 100 meter vrije slag, waren de eerste gouden medailles op de Olympische Spelen in Athene. Kijk, daar was Nederland te groot in, hè? En een zware storm trekt in 2011 in het Belgische Hasselt over het festivalterrein van Pukkelpop. Tijdens het optreden van Skunk en Nancy breekt de hel los. Er vallen maar liefst 5 doden te betreuren. Dat is wel heel akelig. Als je die beelden toen zag, het werd in één keer gitzwart. En iedereen was toch een beetje in paniek. Je moest dan gaan zitten op de grond. En toch, ja, er ging van alles mis. Kan zomaar gebeuren.

JND en je wilde alleen maar Prada in de middagshow. Het is dinsdag. Vanavond Johan en Max weer op de radio. Ja, alles wordt een beetje als normaal weer. Dat is fijn, hè? Net na de vakantie. Rolf Sanchez, Thomas Agda en Kraantje Papi. En zonder jou.

Ja, meestal sta je er te weinig bij stil. Wat kan het leven toch mooi zijn? Jan Biggel in de middagshow van Radio JND. Wat ik je straks al eerder zei, Johan Lintz en Max vanavond op de radio. Beloof weer gezelligheid. Ik ben benieuwd wie ze aan de tand gaan voelen. Morgenochtend is Willem er weer. Radio.

Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
6: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
7: Ja, die Snoeijen-Luijten.
6: Die maken het.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
6: Die maken het.
5: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
8: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
9: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
10: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.

0: Specialistbrabant.nl. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: De Salamander.
2: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen.

0: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Vandaag probeert minister Heijnen van Financiën steun te krijgen van de linkse en rechtse oppositie voor de begroting, maar dat schiet niet erg op. Hij praat nu met Pro. Die zei van tevoren al dat het een illusie is, omdat zij heel andere dingen willen dan Ja 21. Ja 21 zei ook al nee. Justitie gaat kijken welke afspraken precies zijn gemaakt over trekkers op de snelweg vorige week bij een boerenprotest in Brabant. Op de A59 ontstond een file en daardoor een ongeluk met 2 doden. De politie had van tevoren gezegd dat trekkers niet zouden worden tegengehouden, maar officieel mogen ze niet op de snelweg. Staatssecretaris Thiele verwacht dat de inspectie snel langsgaat bij de nieuwe school van Forum voor Democratie in Almere. Dat doet de inspectie sowieso in een eerste jaar. Maar als het aan Thiele ligt, wachten ze daar in dit geval niet mee tot mei. Op de school zouden kinderen niet gelijkwaardig worden behandeld. Dat het nu weer regent wil nog niet zeggen dat het grondwaterpeil in Nederland snel weer op orde is. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog maanden duren. Ook als het gaat om de lage waterstanden in de rivieren. Wel is in een aantal veiligheidsregio's nu minder risico op natuurbranden. Onder meer in Noord-Holland en Zeeland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg ruim 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen ook een half uur vertraging tot Akersloot. Bij Akersloot is 1 rijstrook dicht. En veel vertraging is er ook op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Velperbroek een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities... voor de vacatures.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus... AH verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes. Hamster.

0: kleinenederland.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar... Rolcontainer.

0: en deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkini's Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den Berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ja, het is er dan toch van gekomen.
6: Welk?
5: Ik ga trouwen.
6: Anders aan de net, toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
5: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
6: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Del nog wel ongeveer een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Diemen Amstelveen bij Amstelveen 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En op de A9 richting Alkmaar bij Akersloot is een rijstrook dicht en dat kost je ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenavond. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Wie gaat er mee naar buiten?
11: Naar buiten!
10: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
12: De goedkoopste veranda.nl.
10: Met 10 jaar garantie.
12: De goedkoopste veranda.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue. Voor een gezellig avondje uit.
17: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
18: Kijk voor vacatures op
19: metselprojecttilburg.nl.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
23: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
24: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
25: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
23: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
7: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
7: Dit is Radio JND.

0: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl. En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
1: Ik zeg hey, papa Marius, ja dat is echt oké.
2: Binnen- en buitenschilderwerk, van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor een vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
1: Kies je Prachtmaat.
3: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in één dag.
0: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
6: Ben jij over je vloer aan het matten?
7: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
9: Lemmenvloeren.nl.
10: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
11: Smit dakbedekkingen, uitbest.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional.

0: www.nl. Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Minister Heijne van Financiën blijft proberen om van links en van rechts steun te krijgen voor de begroting. Pro en Ja 21 hebben allebei gezegd dat dat er niet in zit. Ze willen wel samenwerken met het kabinet, alleen niet met elkaar. Maar Heijne blijft puzzelen op een compromis. Een dode en honderden zieken door een salmonella-besmetting in Engeland. Het is nog niet duidelijk waar ze besmet zijn geraakt. Veel mensen zeggen dat ze buiten de deur hebben gegeten toen ze ziek werden. Er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. Vorig jaar was er ook een salmonella-uitbraak in Engeland. Bij onderzoek naar een explosie gisteren in een drugslab in IJsselmuiden bij Zwolle is nog een drugslab ontdekt in Enschede. Twee mannen vluchtten met brandwonden weg van de explosie, maar werden later opgepakt. De politie deed onderzoek naar ze en kwam toen uit bij het tweede drugslab. Een KLM-toestel heeft een paar dagen geleden de landing moeten afbreken om een hond die bij de polderbaan liep, melden meerdere media. De luchtverkeersleiding had de loslopende hond gezien en waarschuwde de piloot om een doorstart te maken. Een ander toestel deed het ook, maar dat zou niks met de hond te maken hebben gehad. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Waardenburg nog 8 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: De avond van J&D.

0: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saillons haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
8: Wie gaat er mee naar buiten?
9: Naar buiten!
8: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
10: De goedkoopste veranda.nl.
8: Met 10 jaar garantie.
10: De goedkoopste veranda.
4: Wash 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op wash7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. wash7.nl/vacatures.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op

0: vervangen nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl. Iedere werkdag.

0: ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Er is morgen weer een actie van boeren. Ze trekken langs alle gemeentehuizen in Drenthe en ze noemen het een stikstofmars. Ze gaan handtekeningen verzamelen die ze daarna gaan aanbieden op het provinciehuis in Assen. Er worden 1000 boeren verwacht en ze zeggen niet over de snelweg te gaan rijden. Minister Heijnen van Financiën praat overmorgen verder met verschillende oppositiepartijen om genoeg steun te verzamelen voor de begroting. Vandaag probeerde hij Pro en Ja 21 over te halen om die te steunen, maar dat is niet gelukt. Beide willen wel samenwerken met het kabinet, maar niet met elkaar. De politie heeft nog iemand aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in Den Bosch. Ze werd in juni op haar fiets klemgereden. 2 mannen stapten uit, mishandelden haar en bespoten haar met rode verf. De politie zegt dat het geweld te maken heeft met de komst van een asielopvang. Op het WK hockey heeft Nederland gewonnen van Argentinië. Het werd 3-1. Nederland is nu zeker van de tweede groepsfase. Gisteren haalden de vrouwen ook de tweede ronde. Premier Jette zat in het publiek in Amstelveen met een oranje sjaal om. Zijn vriend speelt voor Argentinië. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 grill en bar.
2: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.

0: actions die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: J&D. J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Scoor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
2: Johan en Max.
3: Ja, dan gaat hij weer op de dinsdagavond. We gaan even starten met Samuel Welten met Dansen met de Duivel. En vanavond de gast, de Gebroeders Co. Gezellig. Yeah.

0: Ja, samen dansen wel, met de duivel vannacht. Play. Ja. J-N-D. Ja, het schijnt toch een software dingetje te zijn, dat die knop af en toe niet wil.
1: Of een klein beetje misschien nog in de weekendmodus wellicht.
0: Nou, het was wel gezellig, hè, afgelopen zondag.
1: Het was mega gezellig, inderdaad. Leuke dag gehad. Goed weer, niet te warm gelukkig, sinds
0: het was
1: een week.
0: Pokken benauwd, Max.
1: Vond je?
0: Ja, 's middags wel, ja. Vanaf een uurtje of 7 voelde ik wat wind boven op dat desk-ding waar we stonden. Maar voor de mensen thuis die denken, waar hebben ze het hemelsnaam over? Het pleinfeest in Borgestel.
1: Het pleinfeest inderdaad, de zomertoe van J&D was afgelopen zondag.
0: Ja.
1: Goed bezocht. Ik heb geen idee over exacte aantallen of zo qua bezoekers. Maar volgens mij was
0: het wel... Heb jij niet geteld?
1: Behoorlijk volle bak. Nee, ik heb het bovenaan gestaan.
2: 500 waren er wel, denk ik.
1: 500 waren er wel. Ja, ik had toevallig, zat ik met Peter samen, hadden wij de gasten van Even Serieus. En zeiden, ik zeg, hoeveel mensen schatten jullie in dat er zijn? Nou, 5 sowieso. Minder als 15 ook wel. En ik denk misschien ook wel meer als 10. Ik zeg, ja, zeg, maakt niet uit.
0: Maar jij hebt niet geteld, Max.
1: Nee, ik was mijn knippertje vergeten, dus ik kon niet tellen.
0: Nou, ik heb gewoon ChatGPT een foto laten maken. Of althans, ik heb die foto gemaakt. Die heb ik even in ChatGPT geduwd. En die had het over tussen de 2 en de 3000 mensen, dacht hij.
1: Ja, maar ik vond het... Volgens mij kunnen er tussen de 5 en 6000 man op dat plein. En ik vond het er best wel vol staan toen ik boven de studio stond, zeg maar. Op het
0: dek. Oh, daar stond jij regelmatig.
1: Ja, maar nee, daar heb ik weinig tijd voor gehad, maar een paar keer.
3: Ik weet niet wanneer hij de foto heeft gemaakt.
1: Ja, ik denk
0: begrijp. Toen jullie stonden te zingen.
2: Toen was het heel vol.
3: 8.000, 9.000
2: man. 8.000, 9.000.
3: Serieus, ik heb ze allemaal geteld.
0: Nou, voor de mensen thuis, we hebben de gebroeders Koopmans.
3: Ja, gebroeders Co, hè, is het dan, hè?
0: Ja, gebroeders Co.
3: Wij zijn begonnen met als duo Onbenul. En toen wonnen wij het verse carnavalsliedje met Eet gezond, eet vers. Maar ja, toen moesten we op gaan treden. En toen dachten wij, nou, duo Onbenul, die gaan ze niet boeken. Dus toen moest er een naam komen. En toen dachten wij, ja, dan maken we er maar een gebroeders Co van. Hè? Dus zodoende is het eigenlijk begonnen, 28 jaar geleden.
0: Ja, tot en keer. Maar wie is wie? Want sommige mensen die zullen wel denken van, ja, wie is nou wie?
3: Ik ben Tom.
1: En dan ben jij
2: hier over, hè?
0: Ja, ben je ook blij?
1: Thuis kunnen ook meekijken via de stream, dus dan weet je gelijk.
2: Mogelijk,
1: dus als ze nog twijfels donker, hebben, dan weten ze het.
2: Ik kan een vinger opsteken hier.
3: Ik had vroeger donker haar, nou een beetje grijs. Ik ben Ton, hallo. En ja, die met die sick daar, dat is Gerard, ja. Blond.
0: Ja, jullie zijn de gebroeders Koopmans.
3: Ja.
0: Van Jantje Koopmans?
3: Nee, die heet geen Jantje Koopmans. Die heet officieel Jantje van Eersel, hè?
0: Ja.
3: En zijn artiestennaam is Jantje Koopmans. Dus, ja. Dus, maar dat is toch wel weer een neef van mijn vader.
1: Of? Ja, ik wou zeggen, ik heb ooit wel gehoord dat het familie is.
0: Ik heb wel ooit gehoord dat het wel familie was.
3: Maar neef van mijn vader, ja, dan kan eigenlijk iedereen wel familie zijn, toch?
1: Ja, dan gaat het wel.
3: Op, hè?
1: Ja, dat klopt. Dan is al behoorlijk ver weg, zeg maar.
3: Ja.
1: Van de directe familie. Ik ga bij jou stellen vandaag, Johan. Hoe was jouw dinsdag?
0: Oh, die was vreselijk.
1: Oh, dat vind ik leuk.
0: Ja, die was vreselijk. Het was gewoon hartstikke druk en alles kriskras door elkaar. Het leek wel kriskras Amsterdam bij onze weert.
1: Maar vanwege je werk of?
0: Ja, vanwege mijn werk, ja.
1: Oké, het was een beetje hectisch vandaag.
0: Ja, iedereen moet allemaal last minder dingetjes hebben. Dus,
2: Lekker dichtbij ook, Bert.
0: Bert, ja.
1: Bert, ja.
0: Ja, van jullie niet.
2: Ben je op de fiets?
0: Nee, ik ben met de tractor. Nee, je mag voortaan op de snelweg rijden, hè, wist jullie?
2: Oh,
1: is dat zo?
0: Ja, dat doen die boeren toch ook?
1: Ja, maar dat is met een goed doel.
3: Ja.
0: Oh ja, het
1: ja,
0: goede doel.
1: Ja, die wil
3: ook moet hier naartoe.
1: Ja. Wat zeg je?
3: Hij moest ook hier naartoe, dus dat is een goed doel.
1: Ook een goed doel.
0: Ja, zeker. Nou ja, we gaan een gezellige avond van maken met de gebroeders Koopmans. En we hebben natuurlijk Cheerio van Justin de Wild. Ook even uit het vet.

0: Oh, dat is alleen Marianne Weber. Dat die gestopt is, snap ik niet.
1: De koningin van het levenslied, Marianne Weber. En je hoorde natuurlijk John de Wever. Die noemen ze dan de prins. Maar ja, de prins van het levenslied.
2: En die hebben samen nog een liedje van ons gezongen. Welk liedje was dat, Gerard?
0: Ja.
2: Ja, zoek er maar eens uit. Zoek er maar eens even uit, Kai.
1: Hun hebben samen een liedje van jullie gezongen.
2: Ja. Willen ze, is ook wel lachen. Leuk verhaal. Want daar hadden ze eerst opgestuurd. Wilden ze eerst niet hebben.
1: Ja.
2: Was allemaal niks en bla bla bla. Toen werd ons liedje, datzelfde liedje in Duitsland, de hit.
1: Oké.
0: Okay. Dat is de liefde. Oh, oh,
1: oh, die.
0: Oh, dat is de liefde.
1: Hebben jullie samen geschreven?
2: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Oké. Okay.
2: Maar bedoel, daar vonden ze eerst niks, zeg maar. En toen werd het in Duitsland een hit.
1: En toen zijn ze teruggekomen.
2: Dat is de liefde.
1: Ja.
2: En toen kwamen Jannes en alle mannen kwamen bellen van, mogen we het liedje gaan doen? En toen hebben we het wel opgenomen. Terwijl ze het eerst af hadden gekeurd.
1: Maar jullie hebben het liedje ook in het Duits geschreven dan, als ik het goed begrijp.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Kijk. Wat grappig. Ja. Dat zijn dingen die weet je helemaal niet.
2: Ik denk dat we 38 liedjes in Duitsland uit hebben op dit moment.
1: 38?
2: Ja.
1: Zo. En jullie schrijven die ook nog steeds op dit moment, zeg maar. Of is dat iets, zijn er mee gestopt?
0: Ja, maar sowieso. Bijna alle liedjes die we hier maken, zeg maar. Dus al die bloemkollen en meloenen. Dat gaat allemaal naar Duitsland. En dan wordt het in Duitsland sowieso. Ik probeer het eerst zelf te vertalen.
1: Ja.
0: Als het niet lukt, dan doe je iemand anders het.
1: Grappig.
3: Ja, Gerard zegt net, we horen van Marianne Weber heel weinig. En toevallig zag ik een stukje van de Panorama dat ze eigenlijk aangaf dat ze er wel klaar mee was ook.
1: Ja, maar het is al een hele tijd, toch? Ze zit al een paar jaar niet meer. Maar.
0: Ik had eigenlijk... Dan zie ik weer een berichtje verschijnen dat het waarschijnlijk misschien toch even een duetje gaat doen samen met die ook gestopt is. Hoe heet die?
2: Willem Bart.
0: Ze hadden samen op een strand.
2: Je hebt echt leuke liedjes gemaakt. Hè?
1: Ja, die hebben een hele prachtig album gemaakt in de tijd.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, wat heeft de mens nog meer te wensen?
2: Ja.

0: Ja, oh, dat was Jeff, een hele goeie, Jeff Weber nog stiekem dat ik een liedje maakt voor die twee. En dan komt er gewoon weer een duetje aan, denk ik.
1: Nou, wat ik eigenlijk wel jammer vind, eigenlijk dat er geen grote afscheidsconcert of zo is gegeven. Of iets van een theatertoertje van Marianne Weber. Na al die jaren dat je in één keer zegt, ik stop ermee.
0: Ja, dat vind ik ook.
2: Ja, geen idee.
1: Maar daar heb ik wel meer artiesten, vond dat jammer.
0: Ja, Willem Bart wel gedaan, hè?
1: Willem Bart inderdaad wel. Ja, klopt. Maar ik had ook bijvoorbeeld Koos Albers was natuurlijk al een hele tijd natuurlijk al met slechte gezondheid. Ook wel verwacht van, er kon nog wel even een keer een groot concert ergens.
2: Ja, maar die was denk ik daar fysiek voor, denk ik zelf.
1: Ja, maar dat was wel toch wel mooi geweest. Dat als je dan zo lang een loopbaan hebt, zeg maar, dat je dan toch wel even een groot afscheid nog even
0: mag doen. Rob de Nijs.
1: Net als Rob de Nijs. Toch heel kwetsbaar en eigenlijk al heel ver is de ziekte natuurlijk. Maar toch het wel nog even als een fans het laatste eerbetoon bewijzen.
3: Sommige mensen kunnen het niet, hè? Want anders
2: zullen we even een quizvraag tussendoor?
3: Ja, doe.
2: Zou het een AI-foto zijn, denken jullie? Of?
3: Nee, het is geen AI-foto. Nee,
1: dat was het toen nog niet.
0: Oh jee?
1: Nee, dat bestond toen nog niet.
3: Oh. Nee. Het is...
1: Maar we zien wel een beetje de Photoshop wat zakken getrokken.
2: Ja, okay.
1: Als ik het zo bekijk.
3: Ja, dat is de Weberstijl, hè?
1: Ja, een beetje strak trekken.
3: Ja, ik weet wel wat er gebeurd is.
1: Heb jij het hoesje gemaakt?
3: Jazeker.
2: Dan was ik AI ver vooruit dan.
3: Ja, ik ben een levende legende, hè?
0: Dat zien wij gewoon.
1: Ja, dat gaat de kant zien.
3: Nee, maar dat is wel. Ja, maar dat vond ik wel altijd een heel mooi kenmerk van de hoesje van Marianne Weber. Dat hij altijd zo...
2: Heb je ze allemaal gemaakt?
3: Nee, niet allemaal. Nee, helemaal niet. Nee, maar ik vind dat wel... als je al die hoezen terugkijkt met Bauer en Weber... Dat vond ik wel een bepaalde magie.
2: Klasse.
3: En klasse uitstralen. Ja. En ik had het met Mike Sanders van de week nog over. Want dat is natuurlijk de zoon... Van, weet je?
1: Rini Schrijnenberg.
3: Ja, ik wou zeggen, dat weet je wel.
1: Nou,
3: dat
1: wist ik eigenlijk pas afgelopen zondag in één keer.
3: Wist jij dat pas in...
1: Ja, hebben wij nooit verteld.
3: Nee, ja, maar...
1: En die naam is hier al aan tafel heel vaak gevallen met meerdere artiesten.
3: Ja, Mike Sanders, hè, die voor ons ook al vaak presentatie...
1: Mike Sanders, die zondag de presentator was, bij...
3: Dat is de zoon van Rini Schrijnenberg. Ja. En Rini Schrijnenberg was natuurlijk één van de grote mannen... achter Frans Bauer en Marianne Weber in die tijd.
1: En natuurlijk een hele goede trompetist, hè? Marty.
3: Ook. En William Jans heeft hij natuurlijk nog...
1: Klopt. Ja, maar dat wist ik
0: pas zondag.
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Hoe heet dat liedje eigenlijk, dat achtergrond muziekje?
3: Dit.
0: Hier staat Schrijnberg, denk ik.
3: Oh, dat zou kunnen, maar hier staat Java Tune erbij.
1: Java Tune, ja, het kan. Ik heb geen idee wat het van is eigenlijk. Ik vind dat het een leuk melodietje.
3: Ik weet wel van wie het was. Maar
1: dat weet je wel.
3: Daar gaan we het niet over hebben.
1: Oké.
3: Okay. Nee, maar goed. Maar in ieder geval over dat. Ja, ik vind wel tegenwoordig... Het jammer van deze tijd is dat er eigenlijk geen cd's meer worden gemaakt. En vroeger kon je lekker op de achterkant kijken. Wie heeft het gemaakt? Waar komt het vandaan? Waar is het boekingsbureau? Waar zit dit? Waar dat? Ik vond het altijd heel leuk.
2: Ja.
3: Maar jullie zijn wel een beetje uit die tijd.
2: Wij hebben die tijd nog meegemaakt bij Adrie van den Berg. Toen bij die Toetro de Waterscooter bijvoorbeeld. Toen waren er nog 19 platenmaatschappijen. En daar was overal afgekeurd van... En mannen die over een toeter zingen, wegwezen. En toen zei Adrie van, nou, kom het maar bij mij doen. En zodoende is dat gebeurd. Maar toen de tijd kwamen ze gewoon op vrijdag... Stapels, jongen. Echt heel de winkel vol in Eindhoven. Door heel Nederland kwamen ze bij hem. Die stapels met cd's halen om te draaien.
1: Moet je nagaan.
2: Dat was echt niet normaal. Dat was gewoon echt...
1: Maar dat was zo wat afgekeurd dan, hè? Want dat was eigenlijk wel een beetje de opkomst van de feest- en appelski muziek, toch? Begin 2000, als we het dan naar over hebben, toch?
2: Ja.
1: Toen waren er meerdere natuurlijk die muziek maakten.
0: Zeker.
1: We hebben het over Starco.
0: Dat was een mooie tijd.
1: Ja, wou ik zeggen. Ja. En toen had je ook die eerste cd's voorbij van Berk met die appelski liedjes erop en feestliedjes erop ook allemaal.
3: Ja. Ik denk zelfs eigenlijk de eind jaren 90 een beetje.
1: Ja, een beetje het eerste, denk ik. Denk ik wel.
3: Toch?
1: Ja.
3: Want wanneer was dat abnormaal op tv? Want toen had je dat ook allemaal heel erg.
2: Dat was net daarvoor, denk je. Ja.
3: Net voor 2000
2: net
3: was dat,
2: voor
3: denk
2: ons,
3: ik.
2: Zeg maar.
3: Toen had je Bef van Abnormaal nog. Die kwam ik ook wel eens in het land tegen.
2: Kwam Erik Dikken met zijn Pizza Hut.
1: Mariandel met Abnormaal samen met Rob Ronalds. Was je toen ook nog in de tijd, ja? Begin 2000 volgens mij geweest.
2: Die Dikken had toen een dikke agenda. Die was niet alleen maar dik, maar die had ook een heel dikke agenda. En die kwam toen uit Spanje. En die had toen een liedje van Toeter gehoord bij ons, zeg maar.
1: Ja.
2: En die zei, dat is niet normaal wat daarmee gebeurt, zeg maar. Binnen 2 weken stonden wij ook overal daar. En toen had hij die pizza uit.
3: Ja, klopt.
2: Fried chicken met de pizza uit. En toen heeft hij eigenlijk meer of meer gezegd... je moet eigenlijk een beetje zo'n dansje erbij doen, weet je wel. En toen is dat eigenlijk dat Toeter op de Waterscooter dansje. We zullen even kijken in de camera.
3: even voor de mensen thuis, maar ook voor mijzelf. Ik weet wel wie jullie zijn, maar ik ken eigenlijk niks van jullie geschiedenis van het ontstaan. Wat neem eens even mee voor die Toeter op de Waterscooter. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen met jullie?
2: Nou, ons vader is Gerrit Uitenberg. Die had liedjes van Ik heb nooit eens mazzel en dat soort gein allemaal. Die kwam op volle toeren en zo.
1: Het huisje.
2: Het huisje.
1: Die vind ik heel mooi.
3: Ja.
2: En mijn naam is Nol en ik hou van rock and roll. Dus, ja, maar al die liedjes. En ik heb een Python die verliest op een tuinslang en dat soort gein. Nou, Gerard, die heeft al die liedjes, al die flauwekul die wij maken, die heeft hij van mijn vader, zeg maar, georven. Want hij maakt ook allemaal van die. Ik heb een hele helikopter en dat soort dingen. En onze opa, die was ook al zanger. En die zei op een gegeven moment van, jongens, wanneer gaan jullie een keer meedoen met het Veerse carnavalslied in Raamsdonk-Sfeer?
1: Ja.
2: Nou, toen had ik een liedje geschreven op een bestaand liedje. Maar dat mocht niet. Moest een nieuw liedje zijn.
1: Ja.
2: En toen een Gerard, die speelde toen al keyboard vanaf zijn, toen hij geboren was, zeg maar. En die heeft toen een nieuw liedje gemaakt. Eet gezond, eet vers. En daar wonnen wij de eerste prijs mee.
1: Grappig.
2: En zo is eigenlijk de Broeders Coen ontstaan.
1: Wat leuk.
3: Kunnen we dat liedje nog ergens horen ook?
2: Ik denk het wel. Eet gezond, eet vers. Stik maar even in dadelijk.
3: Ja, dat is ergens wel te vinden.
1: Gaan we eens even zoeken dadelijk.
3: Ik ken het niet, jij?
1: Nee, ik ken het ook niet. Nee.
3: Max kent ook bij de avond.
1: Ik ken heel veel.
2: Ja, het kent ook niet meer.
3: Dus zo is eigenlijk een beetje het balletje gerold.
0: Staan op een floppy. Ja. Stap, zo'n floppy. Stap er.
2: Ja.
1: Ja?
3: Oh, ja.
2: En toen hadden we daarna best veel optredens in de buurt allemaal. En best veel singles allemaal gemaakt ook. En geven nog een laatste seizoen. En weet ik veel allemaal hebben gemaakt. Hebben apres-skiën. Toen kwam in 2002 die toeter.
1: Ja.
2: En de rest is eigenlijk geschiedenis, zeg maar.
1: Wanneer is jullie officiële eerste liedje uitgekomen dan? Welk jaar was dat dan? Was het dan voor 2002 al of...
2: 1998.
1: 98,
2: ja.
1: Hè?
2: Ja, ik had ook een liedje gemaakt over Mooie Monica. Over Monica Lewinsky. Die had toen de liefde bedreven met de klapsigaren. Met
3: Bill Clinton.
1: Oh ja, dat klopt. Ja.
2: Die Mooie Monica.
1: Ja.
2: Dus ja, we hebben allerlei liedjes gemaakt, zeg maar.
1: Maar was dat allemaal nog in eigen beheer dan die tijd? Of was dat ook al via Berk dan?
2: Nee, de eerste liedjes waren via Johan Henze.
1: Oké. Okay.
3: Ja, ja, BNC.
2: Ja.
1: OVNC, ja, uit Zunde, toch, of niet?
2: Ja.
1: Zeg het goed, ja.
0: Hij weet alles, jongen.
3: Ja, Johan Hensen ken ik heel goed.
2: Die heeft heel veel artiesten een eerste kans gegeven.
3: Stella heeft daar gezeten.
1: Ja, klopt, onder andere.
3: En die zat ook bij Rien Scheijenberg. Ja. Dan krijg je daar weer een boze mic. Nee, maar dat klopt. Ja, Johan Hensen, die zit in... hoe heet het daar ook alweer?
2: Sprun of zo, in de buurt.
3: Ja, daar in de buurt. Ja.
2: Zundert.
1: Zundert. Ja, dat is Zundert ook, ja.
3: Ja. Ja. Ja, VNC Music, Vincent Producties, die hebben allemaal zoveel nevenactiviteiten.
1: Ja. Dat klopt.
3: Ja. Maar ik zit even tussen jullie discografie te kijken. Jullie hebben best wel veel liedjes, hè, met namen van vrouwen erin, hoor. Alexandra zie ik voorbij komen. Maar jullie hebben ook heel veel dingetjes die, zeg maar, op de tijd zijn gebaseerd. Net zoals de Fatbike en dat soort dingen allemaal.
1: Ja.
3: Denk je dan gewoon van, nou, dat is een leuk woord?
0: Nee, ik denk, misschien komt er wel heel op gezeik rond die Fatbike. Dat dacht ik.
1: Ja.
0: Daar moeten wij een liedje over maken. Dus als iedereen gaat over hebben, hoop gezeik eromheen, dat is goed.
2: Maar dat was
0: valt tegen. Er valt er niet veel gezeik op.
1: Ja? Ja, ja, toch? Hoe reageerden mensen op? Vonden ze het wel leuk?
0: Ja, het vond het leuk, maar ja. Maar we doen altijd een liedje op het podium.
1: Ja. Dus
0: ik doe eigenlijk liedjes maken, niet voor de radio, maar voor het podium.
1: Ja.
0: En dan doen we een paar keer testen. En als je dan 2 of 3 maanden gezongen hebt, dan denk ik, ja.
1: Het is niet wat we ervan verwachten.
0: Ja. Het is geen tringeling, het is geen helikopter.
1: Nee.
0: En dan doen we niet meer.
3: Ja, maar als je zo'n helikopter hebt en de toeter, dat zijn immens grote hits, dat is toch ook bijna niet even
2: vragen. Dat is niet als je het geboren hebt. Dus
3: nee, dat is niet.
2: Dat we dat zingen. Als we het eerste keer zingen,
0: Die moet je sowieso zingen in een half uur.
3: Maar ik bedoel, je kan zoeken naar nog zo'n liedje, maar dat is zo moeilijk om dat weer te vinden.
2: Hey, maar wij zijn vorig jaar in het programma geweest bij SBS. Het ging over zomerhits. Dat zei die man ook, Ronald Huppelepup.
1: Die van Shownieuws.
2: Ja, die zei van, het is eigenlijk absurd. Jullie hebben geen één, maar jullie hebben eigenlijk 2 zomerhits sowieso. Bote Anna en ik heb een toeter op mijn waterscooter.
1: Ja.
2: Mensen die zijn al blij dat ze...
1: Dat ze er ooit eentje mogen halen, zeg maar. Ja.
2: Ja, dat zijn Schatje en Helikopter. Maar ook Dochter van de Groenteboer. Die liedjes moeten we eigenlijk altijd zingen.
1: Ja.
2: En in België altijd Tringeling. Altijd. Want als die in België niet zingen. En Bote Anna. En Alleen maar Schoenen aan is in België ook een enorme hit.
1: Dat is ook leuk.
2: Dat is echt niet normaal.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oh.
3: Ja, en Bote Anna was ook in Duitsland. Daar heb je hem van. Of was het weer andersom?
0: Nee, die komen eigenlijk gewoon van Jonas Alberg. Gewoon. De originele.
2: Ja, een Zweedse.
1: Een Zweedse nummer inderdaad.
3: Ja.
2: Maar wij zaten toen bij Berk en dan hadden wij die single uit met Rob Geus van de Smaakpolitie. En daar zouden ze een hele grote hit van gaan maken.
1: Daar word ik niet vrolijk van.
0: Daar waren wij niet vrolijk van.
2: Niet normaal. Die hebben er echt geen fuck aan gedaan, helemaal niks. Alleen de rechten binnen en daarna niks meer aan
1: gedaan. Dat was klaar.
2: En die zouden hem dus, wij dachten nou, dus iedere uitzending is een ding natuurlijk, huppakee, liedje erin. Maar daar werd niks. En toen kwam Ronald Vergrootel, die was toen onze plugger. Die kwam terug uit Turkije. En dat was op maandag en die zei, nou heb ik iets gehoord, zei die Bote Anna. Niet normaal. En ik zeg, wanneer komen die uit in Nederland dan? Hij zei, vrijdag. Ik zei, dan moeten wij donderdag uit. Ja, dat kan toch niet? Dus hebben wij dus gewoon s'nachts de studio in. Alles geregeld. Op woensdag de clip opgenomen. Alles helemaal. En dan donderdag kwam die uit.
1: Dus voordat het origineel überhaupt uitkwam in Nederland, was jullie single was al uit.
2: En die van Jonas Alberg, die wel gedraaid. In vervolgens niet op de 538 en zo, hè. Alleen ik vond het wel mooi toen Jonas Alberg een award kreeg bij de 538 Awards, weet ik veel.
1: Ja.
2: Kwam hij dus met de Nederlandse versie zingend naar beneden.
1: Wat grappig.
2: Hij was zo dankbaar dat wij dat hadden gedaan, zeg maar.
1: Ja.
2: Want anders had van hem ook nooit zo'n hit geweest.
1: Nee, sowieso niet. Het was toch al een beetje een aanleiding nodig natuurlijk.
2: Ik heb een boot. Ja, maar dat was binnen 3 dagen. Dus
0: eerst al een andere tekst. Maar ik moet iets natuurlijk. We staan weer rood.
1: Ja.
0: Als de vakantie is voorbij, staan we rood en eten wij weer alle dagen roggebrood. Ja, ik denk, dat is niks. Dan gaat niemand zingen.
1: Ik heb een boot, ja.
0: Ik heb een boot, als je een flinke zoop hebt. Ik heb een boot.
1: Ja.
0: Dat is gewoon.
3: En worden die teksten dan ook met een... Dat gaan we doen, maar ik wou eerst weten eigenlijk... worden die teksten dan met een pilsje verzonnen ook?
0: Nee.
3: Dus de inspiratie...
0: Die heb ik s'nachts gemaakt. Ik moest iets maken natuurlijk, in bed uit. En dit moet de wong. Ik heb een boot.
3: Nou ja, en hier begon het ook wel mee, denk ik. In toeter op de waterscooter.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
8: Bel even met Henk.
9: Ja, bel even met Henk.
8: Bel even met Henk.
9: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
8: 5859 57
9: of kijk op henk.jobs.
10: En Jack, wat

0: mee. Schildersbedrijf Palmarius.nl.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Tegel eruit, boompje erin.
6: Ja, zo gaat ie goed.
7: En wat doen we met het tuinafval?
8: Container Nederland.
7: Oh ja.
9: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
10: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
9: Wat zeg je?
10: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
9: Hoe dan?
10: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
9: Wauw, dat klinkt goed.
10: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
11: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
12: Container Nederland.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Ben jij over je vloer aan het matten?
16: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
17: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
18: Lemmenvloeren.nl.
19: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
3: Kies je prachtmaat.
19: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het
19: de nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.

0: Jeffrey Ace, Mike Pedersen en Dief in de Nacht.
1: Ja, dat was lekker opgelet, hè, Max?
0: Ik was scherp.
2: Bos uit Os.
0: Wat zeg je? Wat?
2: Bos uit Os, toch?
0: De Bos uit Os.
2: Ja. De Bos uit Os, ja.
0: Ja, ja, hij is wel goed bezig, inderdaad. Ja,
1: zeker dus, bezig, jongen.
0: Ja, 100%, ja.
1: Ja, je zal maar eens zo'n hit schrijven als die en je geeft hem weg, hè?
2: Ja, maar ja, die zijn er gewoon bij. Die Rutger van Barneveld, waar ook de laatste singeltje, dat wilden ze ook niet uitbrengen. Dat brengt het maar zelf uit, joh. Nou, de rest geschiedenis, hij heeft luister zakken vol nu, hè?
0: Ja, maar je weet het nooit van tevoren natuurlijk. En nu is het TikTok is weer het oude liedje van 20 jaar geleden. Zijn eerste liedje ook weer een hit geworden, opnieuw opgenomen. Ja, ja, je weet het toch af en toe niet waar je goed aan doet.
2: Ja, je weet het allemaal niet, joh. Maar als je alles van tevoren wist, dan...
0: Alles van tevoren wist, hè? Dan, ja, ja. Hoe kijken jullie daar terug op al die jaren dat jullie samen bezig zijn?
2: Ja, dat gaat zo snel voorbij dat ik eigenlijk niet eens meer weet.
0: Zo hard gegaan.
2: Dat is niet normaal, man.
1: Ik hoor hem net allemaal dingen uit witte meren. Zeg, joh. Ik weet het allemaal niet meer, joh.
3: Ja, maar Max weet ook zoveel. Maar dat is als je fascineren... Ja.
2: Kijk, ik heb in het begin van onze carrière... heb ik wel eens dingen... In de agenda schreef ik altijd van dat leuk optreden was... en wat we allemaal gedaan hadden. En dat we dus 3 jaar achter elkaar ergens kwamen... dat er nog steeds dezelfde broodjes in de hoek lagen en zo het wel.
0: Ja.
2: En dat bij heel veel locaties... dat is daar de brandweer binnen zou vallen... gelijk alles aan moeten sluiten.
3: Ja, dat
2: heb ik allemaal opgeschreven.
3: Ook iets ouderwets.
2: Ja, maar daar schreef ik allemaal op. Op een gegeven moment ben ik mee gestopt. Dat is wel hartstikke jammer. Dat had mooi mee kunnen zijn. Maar daar hadden ze ons nooit nergens mee geboekt... als ik dit bekend had gemaakt.
0: Nee.
2: Maar ik heb tegen bijvoorbeeld Marco Kraats... heb ik dit een aantal jaar geleden tegen verteld... van probeer er nou vol te houden. Schrijf nou gewoon even een klein boekje op. Houd daar gewoon bij of in de computer, weet ik veel. Want je weet het nooit. Als je ineens een vette hit scoort... Ja, dan vragen ze naar de hand, hoe was dat 10 jaar geleden? Nou, dan kan...
0: Dan kun je toch een beetje terughalen, zeg maar. Ja. Ja, dat snap ik inderdaad wel.
2: Maar wat wij allemaal mee hebben gemaakt en gezien hebben... dat is echt geweldig gewoon.
0: Ja, er zijn eigenlijk wel overal...
2: Een van de mooiste optredens was natuurlijk gewoon... Museumplein.
0: Ja.
2: Toen hadden we nog Koninginnedag op Museumplein.
0: Mm-hmm.
2: En toen kwamen de schilderijen gewoon van de muur af bij het Rijksmuseum. Serieus. En toen hebben ze al moeten stoppen. Omdat ze op een gegeven moment konden ze dat gewoon niet meer. Er ging de alarm af in het Rijksmuseum. Er stonden 150.000 man gewoon
0: springen. En heel dat pand ging.
2: En dat vertel ik wel eens. En we hadden toen Rob Geus hadden we een keer mee met die smaakpolitie. Die wilde wel eens een keer mee met ons. Nou, we hadden zo'n cirkel en dan moesten wij op. En dan stond hij gewoon... Bijna te huilen, zeg maar. Helemaal beven, zeg maar. Je durft er niet op. Maar wij stonden daar gewoon te zingen. 150.000 man zingen daar gewoon mee, weet je wel.
0: Wat leuk is dat, zeg.
2: Hebben we allemaal meegemaakt.
0: Hé, hey, maar en jullie alle is optreden. Want jullie zeggen, jullie zijn begonnen als... Was het Duo Ommenul?
2: Ja.
0: Duo Ommenul. Toen kwam de naam de Broeders Co.
2: Ja.
0: Want toen kwamen dus, na dat eerste liedje kwamen dus aanvragen. Maar hoe ging dat dan in zijn werk? Waren je toen ook niet zenuwachtig? Of was het gewoon gelijk van, we gaan dan lekker staan met z'n tweeën? Het komt allemaal goed.
1: In het begin wel natuurlijk. Maar er was toen zo'n programma op tv. Hoe heette dat ding? Het was midden in de nacht en zo.
2: Ja, Lifeline en die programma's allemaal.
3: Ja, dat klopt. Van Christine, denk ik.
2: Ja, maar
1: alle soort programma's zijn, dan moest je dan een liedje zingen. Maar dat had nooit gezongen.
0: Dan kwam je s'nachts live op televisie, zeg maar.
1: Hadden we zo'n hele grote kaart.
2: Ja, met tekst erop en zo.
0: Ja, echt.
2: Ja, die banden heb ik allemaal nog. Dat is echt geweldig. Ik ben er allemaal na aan te kijken. En we hebben ook eens een liedje gemaakt over Katja Schuurmans en zo. En we hebben echt, toen die tijd, heel veel van die programma's waren er op tv.
0: Klopt.
2: We hebben echt heel veel gedaan toen.
0: Ja, dat is wel een beetje jammer. Dat is eigenlijk nog weinig tegenwoordig. Hè? Want vroeger had je ook heel veel talkshows en 5-uur-shows... met waar dan ook artiesten mochten optreden. Ik weet
1: dat is allemaal weg.
3: Hoe heet het? Die zomeravond van Hélène. Dat zat. Ik zeg dat ook iedere keer dat er niks is. Maar ik denk, we hebben het steeds over het begin 2000. Toen was er een stuk minder als wat er nu is.
0: Ja, maar je had er bijvoorbeeld... Ik kan me heel goed herinneren dat je bijvoorbeeld ook weer Live in Cooking had. En dan kwam dan Johan Heuzen met de nieuwe
2: serie.
0: En
2: Koning Konings.
0: En jullie ook inderdaad heel veel.
3: Dat wel.
2: Dat is er niet meer. Maar ik had toevallig met mijn dochter over. Want de zoon van Gerard, die is DJ. En die Bram. En mijn dochter die wil een beetje gaan zingen. Die heeft met carnaval de gemaskerde snollies is daar, zeg maar. Met de alpaca liedje. En die zei van, hey pap, volgens mij waren wij vroeger toch vaak met jullie mee naar de wereld van K3. Nou, daar ben ik aan kijken. Daar zijn wij gewoon meer dan 20 keer in geweest. In de wereld van K3, weet je wel. Die hadden gewoon een eigen programma.
0: Ja.
2: Maar dat maakte dan niet uit. Die bel gelijk. Ja, bel gelijk van optreden. Maar, en dat maakte niet uit. Wat wij hadden, ik belde gewoon. En wij zaten gewoon, huppakee, zaten wij gewoon in de uitzending. Ja. Dat was niet normaal.
3: Ja, want dat is wel weer het voordeel van jullie repertoire. Dat is voor kinderen ook leuk. En het is voor de jeugd leuk, maar ook voor het oudere publiek.
0: Dus voor iedereen is het...
1: Je moet trampoline springen met de kabouter klus.
2: Poppen de floppen, huppakee.
1: Dat is geweldig,
0: hoor. Met dat liedje trampoline van jullie.
2: Ja, als ik trampoline spring, hadden ze een klein trampolinetje bij. En die gingen hun er allemaal op, weet je wel. Echt fantastisch.
0: Oh ja, die single heb ik toen nog gekocht bij de
1: Hoe ben ik
2: erin? Ik was
1: eentje verkocht, daar was ik
0: aan. Veel meer, toch?
2: Nee, maar de wereld van K3, dat was een fantastisch programma. En nu zijn we dus bezig met de tafel van Gert. En dat is een Belgisch programma. Ja, ken ik. Dat is echt heel goed bekeken. Maar doordat wij nu met die VRT met 20 jaar boten anders zoveel aandacht krijgen, is de kans best aanwezig dat we in september ook bij hem aan tafel zitten.
0: Wat leuk.
2: Want ik heb gewoon een mail gestuurd en blablabla. Bla, bla, en hij herkende ons nog daaraan dat we zoveel bij zijn programma zijn geweest. Dus op zich is het ook wel leuk weer. Na zoveel jaar een keer op de Belgische tv.
0: Ja.
3: Maar ik zeg altijd tegen John de Bever of Marianne zou ik zeggen van ja, wat is bijzonder. En daar hoor je dan vaak verhalen over optredens met een of iets kleiner publiek of een speciaal concert. Maar ja, jullie zijn een feestact. Mag ik het zo zeggen?
2: Jawel. Ja,
3: ja, ja. Ja, een feestact. Dus dan is het juist, die grote optredens zijn voor jullie juist heel spectaculair. Omdat er dan gewoon 200.000-300.000 mensen uit het plaats
1: gaan. Ja, maar waar een gekke ding mee? Mensen boeken ons gewoon voor een bruiloft in België.
3: Dat snap ik.
1: We staan in het bruidspak, iedereen helemaal netjes. En dan komen we even om 1:30 komen. En dan komen we een half uur rammen. En dan gaat iedereen alles erop dat ze gaan. Dat is ook geweldig.
2: Dan hebben ze nog een geluidslimiet van 95 dB of zo. Denken we, komen we hier in godsnaam terecht. Maar die mensen zingen dan harder als wij zeg maar uit mogen met ons geluid. Dus ook was ook wel eens een keer lachen.
0: Grappig, joh. Ja.
1: Ook leuk.
0: En moet ik me echt dan zo'n bruiloft voorstellen waar iedereen nog echt een lange tafel zit, zeg maar. En dan komen jullie opraten in
1: het was alleen los.
0: Ja, het was helemaal los.
1: Ja, dat kan niet fout.
0: Want ik zie het maar al voor een beetje van die ouderwetse zalen, zeg maar, naar in België, waar iedereen aan lange tafels zit. En denk
1: nee, dit was een hele chique bedoeling.
2: Okay. Heel veel feesten in België zijn wel zo, dat ze, dus de VIP's zitten dan vooraan een grote ronde tafel, zeg maar. Die zitten te bewegen dan niet, en daarachter staat het feestpubliek.
0: Ja, klopt. Ja. Heb je dat
2: dus
0: al vaak
2: is wel heel vaak is dat daar.
0: Ja, maar die mensen zijn echt wel echt aan het genieten van artiesten altijd.
2: Ja,
0: dat vind ik altijd wel heel mooi. Je zit ook echt te kijken naar het podium wat er gebeurt.
1: Ik heb me toch al een paar keer voorgesteld, ik zeg als je aan de VIP's gewoon aan de zijkant doet, links.
0: Ja,
1: rechts. En dan feestpubliek. Oh. Ja. Andere kant. Dan kunnen ze toch blij. Want we willen wel graag contact met de mensen aan het podium.
0: Precies.
2: Ja, dat is voor ons gezelliger.
0: Ja, dat snap
1: niet
0: ik.
1: Met de mensen die 150 meter verderop staan.
2: Nee, wat wel voor is dat ze heel lekkere frietjestoverijen hebben in België. Oh. Dat is wel heel erg lekker.
0: Ja?
2: We gaan al denk 8 jaar naar zo'n hardcore festival. Tenminste vanaf dat de COVID-klauwkul voorbij is. Naar zo'n hardrock. Hardstijl festival. Bung, bung, bung. En dan hebben ze 1 stage, zeg maar. En dan staat of Frans Bauer of wij of weet ik veel wat. En wij staan er al 5, 6 jaar, zeg maar. En de eerste keer dat we er kwamen, dachten we van, moet godsnaam hier gebeuren, joh.
0: Ja.
2: Helemaal niemand bij de podium, niemand.
0: Nee?
2: Totdat wij opkwamen, zeg maar. Die vent zei, allee, dat gaat eigenlijk gebeuren, hè. Dus heel de alle volk dan naartoe. Ja. Maar de eerste keer niks in de gaten, komt die vent met frietje toverij aan. Nou, dat was lekker natuurlijk, maar beter niet voor het optreden, zeg maar. Dan, dat is wel lastig.
3: Maar die Belgen bestaan echt zo, hè. Die komen daar, wacht maar af, hè, mij. Zeg, ja. dan, je denkt,
0: dat komt wel goed, hè.
3: Jij denkt, je zijn 6 doden gevallen.
1: Maar we kwamen erachter, het andere podium ging dicht.
3: Oh, echt?
0: Oh, ja. Dus de mensen moesten wel ergens heen natuurlijk.
1: Maar dat is wel... Dat is een act. En die stopt. Hè? Podium gaat dicht. En dan gaan de volgende act op het andere podium.
0: Dat is ook wel heel leuk.
3: Ja, maar zo... Belgen denken daar dan wel weer over na.
2: Dat is wel respectvol. Ja, denken over anders dan sta ik voor 20 man te zingen.
0: Dat nee, dat is niet de bedoeling. Dat is,
3: nee. Ze lopen achter daar, maar op dat punt lopen ze wel.
0: Denken ze wel weer na. Klopt.
3: Ja, we gaan even...

0: 20 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Dat komt waarschijnlijk door de brandgangen die zijn gemaakt. Het vuur is nog niet uit en blijft lastig te blussen. Door lage bewolking kunnen blushelikopters vandaag en morgen niet helpen. En ook blijft de rook heel erg hangen. In Slovenië is een inwoner van het Gelderse Tiel om het leven gekomen bij een ongeluk met zijn terreinwagen, melden meerdere media. Hij was in bergachtig gebied vastkomen te zitten en probeerde de auto weer los te trekken. Dat ging mis, de wagen viel tientallen meters een ravijn in. De man was op vakantie in Slovenië. Boeren gaan morgen demonstreren in Drenthe. Ze willen bij alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staan hun bezwaren tegen de nieuwe stikstofplannen. De organisatie verwacht meer dan 1000 boeren en belooft dat die niet met trekkers over de snelweg zullen rijden. In Californië is de rechtszaak begonnen tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op hevige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehands auto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands.
4: Oh, over 6 zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Joy van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
4: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
6: En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen?
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
11: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
12: Wie maakt elk project perfect?
11: Toppie! Paint Project. Meer info op paintproject.nl.

0: JND. Elke dag, jouw Nederlandse dag.
1: Het zonlicht maakt me wakker. Ik had mijn sokken en schoenen nog aan. Ik draai me om en schrik me te pletten. Toen ik jou...

0: Een oud succes van André Hazes, hè? Pascal Redekker.
1: Een oude succes.
0: Een oud succes, hè? Oh. Een oud succes van
1: André Hazes. Ik dacht, een oude succes.
0: Het is wel leuk om te benoemen, want het is eigenlijk een best onbekend nummer eigenlijk van de oude Hazes. Twee bruine ogen, maar ja. Het is wel van Hazes.
1: Maar zo zijn er wel meer liedjes van Hazes die heel onbekend
0: zijn. Zo
1: waren.
0: Zijn er inderdaad heel veel.
2: Hij heeft wel een heel breed repertoire, hè? Die Pascal
0: Redekker, ja, die kwam
2: vorig jaar
0: wel
2: 30 keer in een paar dagen tijd in Nijmegen, weet wel, de Vierdaagse.
0: Ja, dat is een hele leuke repertoire, pakt ook allemaal liedjes vaak bij.
3: Dat is een lopende jukebox.
0: Een lopende jukebox, ja, die kent
3: hij.
0: Ja,
3: hij kent al die teksten.
0: Ja, klopt, hij kent zoveel liedjes.
3: Dit, hup, op zijn iPad, druk je binnen en dan zingt hij gewoon.
1: En hij is zo'n goede zanger. En dan zou ik bijna willen zeggen, en de echte landelijke grote hit.
0: Die blijft nog een beetje uit.
1: Ja, ik moet altijd voorzichtig zijn. Want
3: ik vond de laatste liedje heel leuk.
0: Die badkamerkraan.
3: Het had een liedje van mij kunnen zijn.
2: Johan, luister. Wij hebben heel veel grote artiesten zien komen en zien gaan. We hebben al die idols. Al die mensen die allemaal die idols vroeger deden. Die hebben we allemaal gezien. Wie zit er in jouw gedachten? Jim en Jamai.
0: Ja, dat klopt.
2: En welke nog meer dan?
1: Nou, hint kan ik me nog een beetje herinneren. Maar ja, dan
2: houdt het
1: nog
2: wel een lekker wijf was. Wij zaten daar op Museumplein zo allemaal. En hadden ze speciale hokken voor hun. En die hoorden allemaal... allerlei toonladders gingen staan te zingen.
0: Ja.
2: En dan hadden ze een jacuzzi, noem het dan maar op. En het moment dat ze op het podium kwamen... stonden 150.000 man neus te peuteren. Want die deden helemaal niet mee.
0: Nee.
2: En wij komen eraan in onze kleren en flikkeren de spullen dan neer. En we strapten het podium. En er staan 150.000 man met de handen in de lucht.
0: Staat dat feest te maken. Anders, ja, dat klopt. Ja, ja, er zijn inderdaad
2: alleen,
0: van die tijd.
2: Alleen er zijn zoveel mensen die zo verschrikkelijk goed kunnen zingen. Alleen ja, het is entertainen is ook een vak, zeg maar.
0: Is ook een vak.
2: Maar wij zijn geen zangers, wij zijn meer entertainers, zeg maar.
0: Ja, maar jullie klinken samen ook goed, toch?
2: Jawel.
0: Dat vind ik echt.
1: Ja. En jullie zijn ook gezelligheidsdieren.
2: Dat wel.
0: Nee, maar dat vind ik echt. Ik bedoel, er zijn ook zangers die zijn echt entertainen, maar die kunnen ook echt voor geen meter zingen. Oh. Zegt bijvoorbeeld Jan Bikkel ook over zichzelf.
3: Ja, Jan kan niet meter zingen.
0: Maar als jullie hoort, jullie stemmen pas ook mooi bij elkaar.
2: Ik vind het wel leuk met Jan dat hij gewoon zelf ook zegt dat hij... Ik ken er geen reis van, ik ken helemaal niks. Nou, dat klopt ook wel.
0: Ik heb even met zijn kletsen op zondag en het was... Oh, is het ook mooi als je hier mag staan. En, het bier is voor niks, het is gezellig. En het is ook wel goed.
2: Het is gezellig en ik pak iedere keer een paar duizend euro'tjes. We gaan het dan moeilijk lopen doen. En er is ook een man die vroeger met... gewoon als stukken door aan de gang was, ja, zeg maar, weet precies. Wel. Dus ja.
0: Tot een paar jaar geleden nog natuurlijk, was gewoon een stukken door. Dus,
2: ja, maar onze vriend Arno, hè. Maar
0: ja, klopt, met Arno Sloot.
2: Ja, dat was vreselijk nieuws natuurlijk, wat we toen kregen. Was dat is een van de leukste mensen uit...

0: Ook wel eens een keer dat we weg waren dat we de bel gingen. Maar als we dan rode lampen zagen, hè, je ziet al best veel langs de weg, ja, de lampen. Dan moesten we toch even kijken of die nou op tijd bij ons was, zeg maar. toch even uitstappen. Geweldige vent was, hè. Ja, met een blowen en zo al, geweldig.
1: Ah, ja. Ja, ik zei dat jullie zijn ook gezelligheidsmensen. Zijn jullie ook een beetje fanatieke spelletjespelers?
2: Zeker.
0: Ja, maar niet zo fanatiek als hoe het hier ook alweer net voorbij kwam, John de Bever.
1: Ja, die is heel fanatiek.
0: Oh, die hebben wel eens een keer muziekreizen en dan stopten we er gewoon mee op een gegeven moment. Want dat maakt niet uit wat je deed. Hij hebben schoppen, jongen.
2: Ja, hij wil winnen.
0: Maar hij denkt dat wij net zo goed zijn als wij met voetballen, maar dat is niet. Ja, hij was wereldkampioen en dacht hij dat wij
2: wat voor spelletje gaan we doen?
1: We gaan bingo, hè.
0: Oh. Bingo, hey. Hoppa. Bingo.
1: Ja, Maxi.
3: Nou, deze balletje kan er al uit gevallen. Dus.
1: Maxi Cozy. Ja. Hoe lang wordt jouw vrouwtje nog?
3: Nog nooit gehoord. Ze is donderdag 35 weken. Dus ben je op te schieten.
1: Ja, ik heb geen verstand ervan. Hoeveel weken moet je zijn? 9 maanden.
3: Ja, dus ongeveer 40 weken. Maar dat kan ook eerder komen. Hè. Vanaf 37 weken is het in principe...
0: Mijn oudste dochter wordt donderdag al 34, dus dat weet ik het wel. Hè.
3: 34 al?
0: Ja.
3: Zo.
0: En nog een zoon van 31, dus dan...
3: Ja, ik ben zelf ook 34, dus...
0: Ja, dus
2: op de helft dan precies.
0: Ja. Gooi hem maar in de vraag.
3: Wat gaan we doen? Ik heb nummer 90 bij de hand.
0: Oh, die is voor Gerard.
3: Gaan we doen? Oh, ik vind het helemaal goed, joh. Oh, dat is ook een leuke vraag. Maar ja, dan weten we eigenlijk nog niet wie er eigenlijk... Dat is wel een goede trouwens. Dit. Welke vraag zou jij de volgende gast graag willen meegeven? Oftewel, de artiest die hier volgende week dinsdag zit. En dan moet ik even mijn agenda gaan kijken... Of Johan, want ik weet niet wie hier volgende week dinsdag namelijk gaan zitten.
1: Weet jij niet wie er volgende week is?
3: Nee, ik weet het nog niet eigenlijk.
1: Nou, ik wel. Joey Nicolai en Jury Plezier. Oh.
3: Joey Nicolai en Jury Plezier.
0: Nou. Oh.
1: Ja.
0: Nou, daar heeft Bram de single voor te volgen.
2: Ja, mijn zoon heeft daar de single voor gemaakt. De laatste single.
3: Van Joey?
2: Jury Plezier.
3: Van Jury Plezier.
0: Joey Nicolai toch ook?
2: En Joey Nicolai ook.
0: Al twee,
2: heeft hij al twee gemaakt?
0: Ja?
2: Is daar
0: een geschreven?
3: Kijk.
0: Nou, wat zou je aan hem willen vragen dan?
2: Welke van de twee vinden jullie eigenlijk de beste single die Bram gemaakt heeft?
0: Dus of van Jury of van
3: dat is een goeie.
1: Ja, dan gaan we aan hun vragen.
3: Slij hem op?
1: Ja, schrijf jij het dadelijk maar op.
3: Ik schrijf het dadelijk op.
1: Ja, ik krijg alles kwijt.
3: En van jou?
1: Ja,
2: die tinten de verhalen. Dus gewoon, was...
3: Dezelfde vraag?
0: Dat kan hun zo vragen.
3: Ja?
2: Wat voor merk fietsen rijden?
3: het mag van alles zijn, hè? Het mag van alles zijn.
0: Is jullie werk nog een beetje te combineren met het zingen?
3: Maar. Ja, ik weet dat Joey net nog wel werkt. Is dat bij Jury hetzelfde?
2: Ja, nou niet meer denk. Joey nog, ja?
3: Volgens mij nog wel. Althans, de vorige dat hij zat nog wel bij mij.
0: Het is heel slim om even door te blijven werken. Hoor.
3: Ja,
0: we hebben ook een paar jaar gedaan, maar je kan wel gelijk stoppen. Maar misschien is het volgend jaar wel over. Hè?
3: Ja, precies.
0: Dus vraag dan maar.
3: Ja, dat is een goede vraag. Die gaan we even noteren. En dan gaan we die volgende week namens jullie aan hun stellen.
0: Yo.
3: We gaan eens kijken naar het volgende balletje wat eruit komt rollen. Nummer 61. En daar vinden we de vraag... Als je mee zou doen aan een reality-programma, welk programma zou dat dan zijn?
2: Geen.
3: Nee, dat is gelijk heel duidelijk.
0: Ja, wij zijn best wel voor gevraagd voor die programma's, maar we doen eigenlijk niet mee.
2: Jouw vrouw, mijn vrouw.
0: Jouw vrouw.
2: Oh, ja, dat gaat er niet mee. Nee, serieus?
0: Man, dat doet er niet aan mee dat ik vlak van verstand voorbij zijn er aan meedoen.
2: En hoe heet het andere programma?
0: Ja,
2: miljonair.
0: Nee, rijk en
2: steenstarm.
3: Steenrijkstraatarm. Ja.
0: En dan bellen ze ons op en dan vragen ze: wil die meedoen? Dan zeg je: ja, met welke steenrijke mensen moeten wij dan wisselen?
3: Ook wel. Dat was niet de bedoeling.
0: Maar ik dan toch mag kiezen dan dat je met alleen als man met al die blote vrouwen op een eiland. Hoe heet dat ook alweer?
3: Hoe heet dat ook alweer? Jij kijkt dat volgens mij ook toch, of niet? Jij kijkt wel eens van die reality-programma's. Ja, kijkt er helemaal niet naar, maar.
1: Ik kijk er niet die shows.
3: Het enige wat ik volg is B&B voor Liefde. En de rest van het jaar kijk ik helemaal niks eigenlijk.
1: Dus. Ik kijk altijd echte meisjes in de jungle, maar dat is iets heel anders.
3: Ja, daar kijkt mijn vrouw ook altijd mee kijken.
2: De laatste radio-luisteraars ook mee zijn. Dat denk ik.
3: Maar hadden we een antwoord gekregen eigenlijk op de vraag? Nee, ja, eigenlijk tussen allebei voor jullie geldt dat gewoon geen. Geen reality-programma. Nee, ik vind het een verstandige keuze. Want mensen gaan toch wel vaak dan naar zo'n programma heel snel een oordeel over je veilen, vind ik altijd.
0: Ja, gelijk.
2: Vellen. Een oordeel vellen.
3: Een oordeel vellen.
2: Veilig.
3: We gaan naar nummer het volgende balletje 27.
1: 27.
3: Hoeveel tijd besteed jij gemiddeld aan je uiterlijk voordat je de deur uitgaat?
1: Nou, mag ik eerst even ingrijpen? Ik denk dat... Ja, dat hij hier links van jullie thuis, maar rechts van mij, dat hij het meest aan zijn uiterlijk doet.
0: Is Gerard.
1: Ja, dat denk ik.
3: Zou het?
1: Die is ijdeler als jij, Ton.
0: Geen idee, joh.
1: Niet?
0: Ik spring onder de douche en wakker erin en ga met die banaan.
2: En ik spring onder de douche en gezellig
0: in. Ga met alles. Ik heb wakker, hij is gel.
1: Ja, toch heb ik dat idee. Ja, maar dat is
2: het enige verschil. Ik hoor het mooi geschoten.

0: Porn is natuurlijk de baas. Ja, ja. Dat denkt jij.
1: Ja, dat denk ik. Ja, weet ik niet.
2: Dat is helemaal kunnen. Zullen we nog een vraagje doen, Johan?
1: Ja, maar we hebben nog
0: geen antwoord op
1: hoeveel tijd. Hè?
0: Nou, een goeie.
2: Wat zeg jij?
1: We hebben het antwoord op hoeveel tijd.
2: 5 minuten.
1: Ja, ja, 5 minuten.
2: Ja, onder toespringen en gel of actie doen. Ja, dat is inderdaad 5 minuutjes werk. Dan kan dat helemaal klaar zijn.
1: Ja. Ja. En ik zei, ik denk dat Gerard het ijdelst is van de twee.
0: Ah, ik denk wel 10 minuten.
2: Nou, vooruit. 10 minuten voor Gerard, 5 minuten voor Tom.
0: Beetje vossen.
1: Doe er nog maar één.
2: Even kijken, nummer 77. En daar staat... welke app gebruik je het meest?
3: WhatsApp.
2: WhatsApp. Beide hetzelfde antwoord. Ja, dat is helemaal duidelijk. WhatsApp. Geen andere apps waar je denkt van...
3: Nee, nou Tinder zegt tegen mevrouw.
0: Je kent ook een telefoon. Is dat beeld?
3: Kijk, hij noemt een telefoon met een klepje.
0: Boomerflap.
2: Een boomerflap, ze noemen ze hem inderdaad. Ja, dat klopt. Ik kreeg laatst ook commentaar van mijn vrouw.
3: Een Motorola.
2: Telefoon. Ze zegt, dat mag niet meer, zo'n boomerflap, zegt ze. Want ik ben nog hartstikke jong.
0: Ach ja.
2: Dus,
3: zal een plaatje gaan draaien?
1: Zullen we nog een vraag doen?
2: Nog een vraag?
1: Ja, zeker. Even een keer goed draaien met de rat.
0: Hoor eens.
2: Hij heeft een keer goed gedraaid, hoop ik. 88. Ze vallen allemaal hoog uit vandaag, Johan.
1: Nou.
2: Wat is het beste advies dat je ooit kreeg? Wie wilde beginnen?
3: Beste advies wat ik ooit kreeg?
2: Mag. Qua jullie optreden zijn.
0: Doorgaan.
2: Vooral doorgaan.
0: Doorgaan.
2: Ja.
3: Iemand heeft ooit tegen mij verteld dat ik een huis wat ik had. Ik doe huizen verbouwen en zo.
2: Ja.
3: En dan had ik de verdubbelaar opgezet. En iemand zei, dat moet je niet doen. En dat heb ik wel gedaan, dus dat was een heel goed advies van hem. Dus ik heb het toch gewoon voor dubbele prijs verkocht.
2: Kijk.
1: En jij, Gerard?
0: Ik heb geen idee, joh.
3: Beste advies.
2: Kon doorgaan. Ja, goed advies.
0: Dat zeg ik ook al tegen de mensen die net beginnen met zingen. Ja, oh, is dat moeilijk? En ik zeg, maar je moet niet opgeven natuurlijk.
2: Gewoon doorgaan.
0: Ja. Moet niet na 3 liedjes zeggen, ja, ik stop ermee. Nee, ik moet wel doorgaan.
1: Ja, maar dat is de missie die je hebt natuurlijk.
0: Ja, toch?
1: Weet je wie ook altijd doorgaat? Ze komt uit een bos. Charelle en ik red me wel.

0: /business.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Sommige mensen hebben

0: TU.
1: Kijk nou, de Reddelo!
0: Die gaat weer een vloertje leggen.
2: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
3: 0626-222-498.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
1: Kijk nou, de Reddelo!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
7: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
8: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
9: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
10: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
11: Goedenavond. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
14: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
15: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, uitbest.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.

0: voor mijn gevoel was het weer even geleden. Een plaat van Rolf, maar...
1: Van Rolf, een nieuwe plaat wil je zeggen?
0: Ja.
1: Hij heeft pas weer een nieuwe plaat uit.
0: Ja, dan heb ik die gemist. Maar ik, voor mijn gevoel even niks van gehoord.
1: Ja, ja, dat zou wel kunnen. Maar die doet het ook volgens mij wel weer goed, zijn nieuwe zin. J-N-B. Alleen ja. Wellicht niet opgevallen, kan natuurlijk ook.
0: Nee, dat kan. Ja, nou, we zeggen het elke week, er komen zoveel platen uit. Je kan het bijna niet bijhouden.
1: Nee, dat gaat inderdaad enorm uit.
2: Ja, maar daarom is het ook zo speciaal. Want heel veel... Iedereen denkt natuurlijk, wij denken ook, ja, een nieuwe single, die moeten ze wel gaan draaien. Maar er komen 40, 50 singles in de week uit. En ik ken
3: meer, denk ik.
1: Ik zou niet durven zeggen hoeveel precies.
2: Ik ken niet allemaal draaien natuurlijk.
1: Echt, nee. Ja.
2: Dus dan moet al, wij zijn hier J&D-schijf geweest. We zijn bij andere radiostations ook schijf geweest van de week en zo. Dan moet al eigen prijzen dat ze dat doen. Want ja, stel dat zeggen ze, nou, zoek het lekker uit. Pak lekker een nieuwe artiest. Is gewoon zo.
1: Ja, dat kan inderdaad wel zo. Maar jullie zijn natuurlijk al namen die al heel lang meegaan. Dus wordt vaak wel, denk ik, gegund, mag ik dan hopen. Tenminste, bij ons wel.
2: Ja, bij jullie wel. Maar bijvoorbeeld bij SterrenL.
1: Ja.
2: Die boycott ons al 20 jaar, waarom met niemand? Heb ik gewoon gevraagd aan Annie Kneekelein. Ik zei, waarom draai je ons nooit? Hij zei, we draaien jullie gewoon niet, omdat je Gebroeders Co. Ik zei, maar ja, dat maakt niet uit wat we uitbrengen. Maakt niet uit. Nee. Dat maakt niet uit.
1: Gewoon alles.
2: Dus Wolter draaien we altijd, Django draaien we altijd, die draaien we altijd. En dan hebben we nog 2 singles in een week of in een maand van nieuwe artiesten. Dus het maakt niet uit wat we maken. Die draaien ons gewoon niet. We luisteren gewoon niet naar onze single.
1: Of het nou een feestnummer is, of een wals, of een quickstep, of een foxtrot.
2: Ze draaien wel Tell It All About The Boys van de Dolly Dolls. En dan maken een cover erop, zeg maar. Iedereen kan zingen.
1: Ja, het is ongelooflijk, ja.
0: Toch vind ik dat wel eens ooit lastig. Want ik vind natuurlijk het origineel ook super mooi. En dan zit je ooit wel eens, dat hebben we hier ook wel eens... dan brengen ze een liedje uit. Ook wat wel eens maar 5 jaar geleden officieel uitgebracht is door iemand anders.
2: Ja, dat moet je niet doen.
0: En dan zit je, hoe kunnen we dat hier nou toevoegen... terwijl dat het origineel nog meedraait? Kijk, jullie hebben een feestversie van gemaakt. Dan vind ik dat toch weer net wat anders. Maar het is wel, er zijn zoveel coverdingetjes op het moment. En ik zeg wel eens dat ik covermoe ben en dan worden ze wel eens boos op mij... maar het is niet letterlijk covermoe, maar ze zijn niet meer zo heel selectief met de covers die ze kiezen.
3: Dan maak je een leuk liedje. Hey schat, ik wil met jou lekker chillen op Curaçao.
1: Ja.
3: Nou, een supermooi reggae liedje.
1: Was er iets heel anders voor jullie weer? Wat vond ik juist heel erg leuk.
3: Dat draait niet helemaal niemand.
2: Helemaal niemand.
1: Oh, jawel. Ja. Hier heb ik heel veel gehoord.
2: Weet je, maar ja,
3: kijk, niet zeggen. Kijk,
2: in principe maar maken wij muziek om op te treden. Zeg
0: ja,
2: maar.
0: Ik wou zeggen,
2: nul optredens krijgen daarvan. Niks, want er reageert.
3: Allemaal een leuke reactie over vandaan. Dat Curaçao, mensen Curaçao.
0: Nou ja, ik reed.
1: Er gebeurt dan verder niks. Chill op Curaçao vond ik juist weer heel verrassend van jullie juist weer. Is heel anders. Ja,
2: zingen
1: wij
2: dan? Dan doe ik een hol mee in die zaal. Zing hem nooit meer. Ja,
1: dat is jammer.
2: En discotheek kennen niet. Hey schat, Curaçao was aan te zingen. Want dan zeggen ze, ja, pleur op.
0: Nee, maar weet je wat het is? Ik reed hier naar de studio. Iets voor 5:30 zat ik nog in de auto. En toen kwam de plaat voorbij van jullie. En,
1: de nieuwe?
0: Ja, de nieuwe. En toen zondag heb ik hem natuurlijk live gehoord. Bij ons in Moergestel. En ik dacht ook alweer van, ik ken het liedje. Maar ik kon er even zo 1, 2, 3 niet opkomen. En... als je dat hebt, en zeker de jeugd, die zullen dan niet allemaal van de Dolly Dolls kennen. Kijk, dan is het best leuk als je er een feestversie van maakt. En zoals je al zegt, voor op te treden, jullie maken eigenlijk liedjes voor op te treden. Ja. Dan is het leuk als je de ondersteuning van de radio hebt. Want dan gaan de boekingen weer wat omhoog. Of je komt even weer in het daglicht. Dat is dat. Maar eigenlijk is voor jullie die playlist op Spotify misschien nog wel veel belangrijker dan dat de plaat op de radio wordt gedraaid.
1: Ja, misschien wel.
2: Ja, dat klopt.
1: En het radio ook ondersteunen. Toch? Maar als mensen bijvoorbeeld in een feestlijst hebben staan... die ze thuis lekker op een feestje aanzetten of met een barbecue...
3: Ja, dat is belangrijk. Ja,
1: dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Ja. Want dan willen mensen hem horen in de sfeer waar ze zitten. In die gezellige sfeer.
2: Ja.
1: Dus dat past er goed bij.
2: Campings,
1: precies. Ja, dat is wel. Gewoon de gezelligheid die je wil. Hé, maar dat verhaal, want straks is achter de scherm al even verteld... maar de luisteraars weten natuurlijk niet. Hoe is het nou gegaan met dit liedje Proud to be Fout? Want hoe zijn jullie hierbij gekomen? Ik heb het gehoord, maar... Ja, het is een heel mooi verhaal eigenlijk.
2: Wij treden best wel op in België. We rijden de grens over en dan zijn al die radiostations die vallen dan weg. Dan zetten wij hem op Q, foute party.
1: Van België.
3: Ja, we hadden net een fout feestje gehad toevallig.
2: Ja, die hebben dus de kreet Proud to be Fout.
1: Ja.
2: Nou, dus die kreet komt Proud to be Fout. En meedraaien ze Tell It All About Boys. Nou, wij keken elkaar aan. We zeggen,
3: melodietje.
1: Die gaan we eens mee doen.
3: Ja. We zijn zo proud to be fout. Ja. Een beetje fout. Ja.
2: En dus s'avonds denk ik, zet Gerard af in de hank. En ik rijd naar huis en kding. Denk, daar was het nou joh. Had je de demo al klaar.
1: Zo.
2: Dus dat is op zich dan wel lachen natuurlijk. Wel.
0: Hoe lang heb je over dat liedje gedaan, Gerard?
3: Nou, ik zal nou niet deze keer niet liggen. Maar toch zeker wel een kwartier, denk ik.
1: Ja, de hele tekst?
3: Ja.
1: Zo.
2: En toen dachten we, wie moet dit nou maken? Dat is ook nog altijd lachen, want we hebben natuurlijk verschillende producers waar we mee werken. Maar toen dachten we, ja, Harold Quinns moet dit gewoon maken. Want die, ja, die heeft een geweldige sound daarvoor. En die, ja, die was heel vereerd dat wij bij hem terechtkwamen. En ja, ja, dat was eigenlijk was kat en bakje, was gewoon heel snel geregeld allemaal.
1: Komen er meer singles van Harold, van, ja, die van jullie zeg maar zijn? Ja,
3: bij, nieuwe, van, dat is de eerste. Is de eerste
2: met een nieuwe.
1: De eerste, ja. Want hij is ook de man achter Engelbewaarder volgens mij.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: En Lusso.
1: En Lusso, ja. Marco.
2: Ook hij is heel selectief, want na Engelbewaarder wilde iedereen met hem
1: werken. Ja, iedereen wilde met hem werken, want
2: ook bij hem vandaan.
1: Ja. Ja. Oké, dat wist ik niet. Het is leuk om te horen. Grappig.
0: Ja, en ik wou net gaan zeggen dat ik dit ook wel een knallertje vind.
2: En onze nieuwe single, die komt er ook vandaan, maar daar mogen we niks over zeggen.
1: Oké, maar die ligt al klaar, zeg maar.
3: We zijn maar bezig.
0: Ja. Nou, even deze nog de tijd geven, want ik vind deze niet zo fout, toch?
1: Nee, ik vind hem leuk.
0: We gaan hem rijden. Yeah.

0: Proud to be found en de gebroeders Co.
1: We zijn het eigenlijk allebei al. Hij is leuk geworden. Hij blijft lekker in je hoofd aan.
2: Schrijnberg, hoor.
1: We gaan eens achterhalen wie het is. Maar volgens mij is het niet geen Rini Schrijnberg. Geen Martin.
0: Ik heb geen idee.
1: Ik denk het niet.
0: Maar het is wel een melodietje gelijk aanslaan. Want vorige week hebben we voor het eerst in België gedaan. Zeg maar. Die mensen hebben hem echt nog nooit gehoord gewoon.
1: Nee.
0: Het was echt een boerenfeest. En gewoon heel de hut gelijk aan de gang. Weet je wel. Ook mensen die dan spontaan foxtrotje gaan doen. Dat is ook wel leuk.
1: Ja? Ja. Grappig. Maar het is natuurlijk al een hele bekende slogan natuurlijk. Hè, voor heel veel mensen. Dus dat zult natuurlijk al wel.
0: En het melodietje loopt gewoon gelijk.
1: Ik had deze keer niet in de gaten dat het een cover was. Dus ik wist het eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, zo'n soort liedje hadden we eigenlijk nog niet. Dus dat is ook wel heel leuk om te doen.
1: Ja, hebben jullie eigenlijk in je repertoire volgens mij eigenlijk maar weinig covers zitten, toch? Of niet? Het is volgens mij veelal nieuwe melodietjes, toch?
2: Er zitten wel een paar covers in, natuurlijk wel. Boterhanna is er.
1: Ja, Boterhanna inderdaad, maar verder.
2: Ja, wel, toch?
1: En schatje, mag ik je foto bijvoorbeeld? Is dat origineel?
2: Nee, dat is van mezelf.
1: Ja, dat
3: zitten ze net te vertellen, Max.
1: Ja, maar gelukkig. Ja, ik dacht alleen de tekst.
2: Gelukkig wel, dat zijn 27 landen uit, geloof ik dat niet.
1: 27 landen, ja.
2: Van Zweden tot Hongarije, Bulgarije.
3: En die daar regelen ze de royalties allemaal goed, hoor.
0: Ja, daar in die landen.
3: Ja. Nee, maar we hebben het nou over liedjes van jullie. En met heel veel liedjes zul je blij zijn. Maar met een aantal liedjes ben je misschien ook helemaal niet blij. Zijn er ook dingen bij waar jullie van zeggen van... nou, dat hadden we dus nooit moeten doen?
2: Oh, nooit moeten doen. Ja, vreemd gaan doet iedereen. Vreemd gaan doet iedereen. 7 op de 9, dat is dus bijna iedereen. Nou, hey. Vechtpartijen voor het podium.
0: Twee, drie keer voor het podium.
1: Ja, serieus? Vechtpartijen?
0: Heel de tent, het was een sprundel. En sloegen ze heel de tent helemaal kort.
1: Waarom?
0: Was het er zijn allemaal mensen die vreemd gegaan zijn natuurlijk. En dan staan ze mee te zingen. En dan is echt... hebben we 3 keer gezongen, zijn we mee gestopt. Hebben we gelijk uit de handen gehaald, het liedje.
1: Oh.
3: Ja, het koos al pas ook, hè. Als die zoon gisteren heeft, zijn we verlaten. Die beeld is aan.
2: Maar er zat een dubbele... Het was een dubbele betekenis, hè. Dus je drinkt altijd een Heineken.
1: Ja.
2: En op een feestje, dan heb je geen Heineken. Ja, dan drinkt die Amstel.
1: Ja.
2: Hij gaat vreemd.
1: Geef hem natuurlijk iedereen, ja.
3: En dan brandbier en weet ik wat voor meer merken.
1: Ja, dat de mensen hadden niet in de gaten. Die pakten het even net iets anders op.
0: Ja. En het liedje van Rob Geus dan, hè? Smaakpolitie.
3: Ja, en ik hoorde net iets over de neus omhoog ook.
2: Ja, de neus omhoog. Dat hadden we ook nooit moeten doen.
0: Ja, wij hebben toestemming gevraagd aan die gasten. En die
1: dat is het belangrijkste.
0: Die vonden het echt helemaal fantastisch dat wij dat ze gingen doen.
1: Ja.
0: Ja. Toen we de eerste noot op rijden kwamen, kregen we doosbedrijven.
1: Ja, maar er zit natuurlijk een hele trouwe fanclub achter.
0: Heel trouwe fans.
1: En natuurlijk zijn ze in Limburg, volgens mij valt de kant van Johan nog mee. Maar vooral in het zuiden van Limburg zo. Heel erg trots op zichzelf, op de eigen muziek.
0: Ja. Maar wat ze wel doen is, als iemand een liedje uitbrengt, binnen een seconde coveren.
1: Ja, naar Limburgs. Ja, daar zijn ze wel heel erg goed.
3: Ja, we hadden het net over de toeter op de waterscooter. Dat niet goed vertaald kan worden naar Duitsland. Ja. Maar zo heb je dat natuurlijk ook naar Limburgs. Want Limburgs is op veel vlakken, heeft het al wat weg van Duitsland. Hè? Zo bij Kerkraan en zo. Maar dat is wel, sommige liedjes brengen ze dan in het Limburgs uit. En dan denk ik van, die tekst had wel veel beter gekund. Dan is het niet, hè?
2: Ja, schat je schum in de foto, met de foto. Wat heel veel gezongen hebben jullie.
3: Ja, die ken ik dan wel minder. Maar ik weet wel, ja, bijvoorbeeld, dat er een aantal liedjes zijn... die ze dan op zo'n manier vertalen dat ik denk van ja... Het probleem is met Limburg is ook dat je heel veel soorten Limburgs dialect hebt.
1: Ja, klopt.
3: Ja, dat...
1: Ik denk dat het Brabants wat algemener is.
0: Het enige wat ik van Limburg lekker vind, zijn die vlaaien.
3: En die kwamen uit Weert en die bakker is een aantal jaren geleden failliet gegaan. Dus dat is ook al voorbij.
2: Die snoepjes ook lekker, die snoepjes, hè? Uit Weert.
3: Ja, dat klopt. Dus.
2: Weert is echt, hè?
3: Nee, maar goed, we hadden het over de liedjes waar je van zegt... Van, nou, die hadden we absoluut niet moeten doen. Maar jullie persoonlijke favoriet... Hebben jullie een eentje waar je van zegt... Van, nou, dat is echt mijn favoriet. Het hoeft niet eens de grootste hit te zijn, hè? Maar gewoon...
2: Oh, schat, wil jij van me drinken? Vinden we heel leuk om te doen.
1: Ja, is ook leuk.
0: Is ook een leuk liedje.
1: Ja, zeker. Ja. Schat, wil jij wat van me drinken?
2: Dat is ook leuk om te doen.
1: Ja.
0: En wij hebben zoveel liedjes gemaakt.
2: Alleen die kun je dan niet in een hele grote volle feesttent... waar iedereen staat te zuipen en die willen feesten... die liedjes ook niet doen natuurlijk.
1: Nee, dan moet het allemaal wel een beetje meer het snellere tempo zijn, denk ik. Ja.
0: Ik heb net Maarten van der Weijden zien zwemmen. Die gaat weer 290 kilometer zwemmen voor geld in te zamelen. Ja. Die kwam bij ons in Geert uit den Berg langs. Ze had mij gebeld of even kwam kijken. Dus ik zwaaide even. Daar hebben we een liedje gemaakt. Oh, wat is het mooi.
1: Mm-hmm.
0: Dat is ook een geweldig liedje. We hebben een liedje gemaakt voor de Cleaning Clowns. Hoe heet dat liedje van de Cleaning Clowns? Vandaag gaat het gebeuren.
1: Ja.
0: Ja, dat is echt, als je dat liedje hoort, zeg maar, dan krijg je gewoon kippenvel. We hebben heel veel Cleaning Clowns optredens gedaan. En er waren gewoon mensen met kinderen die bijvoorbeeld 3 jaar niet gepraat hadden. En die kwamen dan bij ons en die ging gewoon meestal zingen met onze karaoke, weet je wel.
1: Ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Het liedje Vandaag Gaat Het Gebeuren is een liedje, als je dan moet je maar eens opzoeken en luisteren, is echt een fantastisch liedje.
1: Oké. Okay. Ja, dat zijn ook wel hele bijzondere momenten natuurlijk weer.
0: Ja, krijg je snikken van.
3: Ja, ik ben even stil. Maar ik ben ook
1: was even aan het dachten, ik had luisteren eigenlijk.
3: Ja, ik ben er wel stil. Maar ik ben ook wel gefascineerd. Want jullie hebben wel zoveel dingen gedaan. We hadden toen straks ook over Fox Kids. Eventjes bij de uitzending om. Voor de oudere generatie onder ons.
1: Ja, 30-plussers.
3: Die zaten met een snottenbel nog op de bank.
1: Ja, ik was er één van.
0: Kids op 20 en zo. Ja, maar we hebben de Kids toen een keer gepresenteerd. Vroeger de Kim Lian van de Meij deed ik presenteren. Daar hebben we nog een heel leuke foto van. Ik geloof niet dat zij wilde bij die ergens plaatsen nog. Maar...
1: Oh, die is er wel nog.
0: Ja, die is er wel. Ja. Maar toen hebben wij een keer met zich in presentator hadden. In de carnaval hebben wij de keer een carnavalsuitzending gepresenteerd. Ja, dat was geweldig.
1: Leuk.
0: Maar ook daar is steeds meer gekochte acts die er allemaal in zitten.
1: Ja, klopt. Ja, steeds
0: meer. We hebben de laatste keer ingezeten met de Fatbike.
1: Ja.
0: Dat was wel hartstikke leuk om een keer te doen. Maar verder kom je er bijna niet tussen, denk ik.
1: Nee.
3: Hebben jullie nog wensen, dromen, plannen?
2: Wensen, altijd.
3: Hebben jullie eigenlijk ooit een... Je hebt natuurlijk van de toppers een heel groot festival ieder jaar. Maar zoiets hier voor de feestacts. Ja, Snollebollocks doet het dan. Maar iets voor gebroeders... Ja,
0: Snollebollocks is mee gestopt, hè?
3: Deed het dan.
0: Maar dat was natuurlijk wel ineens een act die zeg maar iedereen wilde zien, hè? Ik geloof niet dat wij, zeg maar, als wij een eigen Gebroeders Co evenement doen, dat dan uitverkocht is, denk ik niet.
3: Nee, maar je hoeft het ook niet per se alleen te doen, maar gewoon een soort apres-ski party is misschien niet het goede woord.
0: Ja, oké, maar tegenwoordig de risico's en de vergunningen en het kost zo klauw mijn geld, dat is echt niet meer normaal, joh.
3: Ja, de uurlonen, het is gewoon überhaupt heel duur om zo.
0: Kijk, als het succesvol is, zeggen iedereen, oh, dat kennen we ook. Zwarte Cross, moet eens kijken, die gasten verdienen miljoenen. Ja, die zijn met niks begonnen.
1: En ja, dat klopt, wou ik zeggen. Allemaal heel klein begonnen. En
3: toen lagen de gages ook nog een stuk lager.
0: Ja, maar je ziet het van de evenementen in Nederland, dat wordt steeds minder.
1: Ja.
0: Dus dat is niet van niks natuurlijk.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar Tomorrowland Mainstage staat een keer leuk. Vorig jaar hebben we een keer op de Tomorrowland gestaan. En dat was echt, ja, dat was in een klein tentje van de Moesbar. Ah, zulke soort evenementen zijn natuurlijk geweldig.
1: Hé, hey Johan. Ja. Wij moeten nog even een prijs vragen.
3: Oh.
1: Gaan we zin eigenlijk.
3: Ja.
1: Je hebt eigenlijk nog niet. Ik zat al iets in mijn hoofd, want...
3: Even wachten dan. Gaan
1: we even het scherm houden. De mensen even kunnen het zien. Wat zeg je? Even wachten. Pizza lied. Ja.
3: Ja.
1: Ik heb hier een... Ja, daar zit jij weer te praten.
3: Ik heb hier een foto.
1: Ik heb hier een cd'tje in mijn hand.
3: Een cd'tje.
1: Anders zou jij hem even vast. Dat is makkelijker. Dan kunnen mensen het beter zien.
3: Ja, maar ik zal even een keer muziekje opnieuw starten. Dus
0: collectors item.
1: We hebben een collectors item hebben namelijk die...
3: Ja, maar dan moeten we wel even kijken. Zijn er nog mensen die een cd-speler hebben?
1: Ach, ongetwijfeld. Sowieso nog in de auto. Anders nog wel, ja.
3: Ik heb een toeter op een waterscooter. En dan worst met sauerkraut. En
1: dit is dan de tweede, of de eerste die... Ja.
0: Ja, en de prijsvraag zou kunnen zijn, uit welk jaar is deze cd?
1: Dat was mijn idee eigenlijk ook wel. En dan hebben we ook nog een heel mooi t-shirt wat daar op de stoel ligt.
0: Ja, mooi kleurig.
3: Oh ja, daar kan ik niet bij.
1: Nee, ja, ik ook nu niet, want zo lang is mijn draad niet van mijn koptelefoon. Maar die geven we dan samen weg. Dus,
2: Horst bellen, joh. Horst is bellen.
1: Ja.
3: En wat wordt de vraag? Oh, uit welk jaar dit singeltje is?
1: Dit singeltje komt. Mag, moet je wel even zeggen wat erop staat? Welke liedjes? Want dan is voor de mensen misschien iets makkelijker.
3: Ik heb een toeter op een waterscooter. Een worst met sauerkraut. En die bubbling remix van de waterscooter.
1: Dus de bubbling remix staat er ook op. Dus dat maakt het misschien iets makkelijker. Uit welk jaar dan komt deze single? Even een appje sturen. Met het antwoord 085-760-9936. Gaan we volgende dinsdag een winnaar bekendmaken.
3: Ja,
1: voor deze single. Collectors item met handtekening erop van beide heren.
0: Helemaal goed.
1: En een aparte t-shirt erbij. Dus,
0: echt geld opbrengen, jongens, dat ding.
1: Ja. We gaan in ieder geval iemand blij mee maken daar. Ja, ongetwijfeld.
3: Dat is zeker waar. Ik heb nog een vraag aan Gerard. Want Gerard heeft ook liedjes geschreven voor Stef Eckel, zei hij toen straks.
0: Ja.
3: Geouwe hoer.
0: Doe het dan.
3: Geouwe hoer, is die ook voor jou?
1: Ik weet het allemaal niet meer.
0: Nee, doe het dan.
3: Nou, dan luister maar even. Als dat zo is, dan heb je daar dadelijk weer een paar royalties van.
4: Elke dag.
5: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: Ja, afgelopen zondag was hij ook in Moergestel te zien. Amar.
1: En zijn belastingdienst.
0: Ja, of mijn belastingdienst, of die van jou.
2: Radio JND.
1: Nou, nog even een korte afsluiting, Johan, want we lopen echt tegen 10 uur aan, joh.
0: Het is, ja, de tijd is omgevlogen. Het was kei gezellig met de broodschap.
1: Kei gezellig,
0: ja,
1: man. Ongezellig. Oeh. Of ongelooflijk gezellig, kan ik zeggen.
0: Ongezellig.
1: Nee, het was ongelooflijk gezellig, wou ik zeggen. Jongen, jongen.
0: Het is vandaag een beetje rommelig. Ja, wij zijn nog allemaal na het nakateren van zondag. Ik heb niet gedronken, jij wel?
1: Ik heb een paar biertjes op, maar...
0: Een paar, twee.
1: Een paar, ja.
3: Een paar kratten.
1: Wel was expres later begonnen met drinken. Dat heb ik al expres gedaan. Er is eventjes een beetje wat dingetjes doen achter de schermen. Interviewtjes afnemen en dan rustig aan.
0: Ja. Nou, ik vond het heel gezellig. Zijn er dingen waar jullie op terug willen komen?
3: Nee hoor.
0: Willen jullie nog een keer überhaupt hier terugkomen?
3: Natuurlijk willen we een keer terugkomen.
1: Nou, dat is zo gezellig.
0: Nou, dan zetten we dat vast bij deze.
3: Maar niet volgende week, hè? Want volgende week komen die andere gasten, hè?
1: Ja, die komen volgende week. Nee. Wij gaan die vragen stellen.
0: Weet je de vragen nog?
1: Gaan we dat even opschrijven.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, doe je best. Volgende week zijn we er weer. En dan, wie kwamen er? Jury
1: en Joby.
0: Ah, ja. Je hebt
1: Jury Plezier en Joby Nicolai.
0: Nou, heel mooi. Tot volgende week. Dan zijn we er weer.
1: Dank je wel.
0: En bedankt. Hoi, hoi. Hoi.
4: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
6: 10 uur.
7: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Een enorme verzameling documenten over de toeslagenaffaire is niet expres achtergehouden, zeggen de verantwoordelijke staatssecretarissen. Ze hoorden zelf pas vorig jaar over de documenten, maar toen was het al te laat om ze nog in te dienen bij de enquêtecommissie over het toeslagenschandaal. 2/3 van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Een meerderheid wil dan ook dat er in zo'n geval wordt ingegrepen door de politie. Het geldt trouwens ook voor klimaatprotesten. Ook daar ligt de grens bij een snelwegblokkade. Het is al dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Volgens de regio-omroep komen tientallen jongeren elke avond bij elkaar en ontstaat er een kat-en-muisspel met de politie. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. Aanleiding voor de onrust zou een burenruzie zijn. Vanavond zijn 8 mensen opgepakt. In Duitsland is een ontsnapt schaap in een bus gekropen die geparkeerd stond om schoongemaakt te worden. De deuren stonden open en daardoor kon het schaap erin en ging meteen liggen tussen de stoelen. Medewerkers die het zagen belden de politie, die de eigenaar opspoorde. En intussen ging de bus met schaap en al nog door de wasstraat. Het weer van Weer Online? Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Ja, het is er dan toch van gekomen.
10: Welk?
9: Ik ga trouwen.
10: Anders aan de net, dan ga je het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
9: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
10: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
11: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
12: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling? Warm warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl. Of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
13: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
12: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
14: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
15: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
16: Ja, die Snoeien Luiten.
15: Die maken het.
14: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
15: Die maken het.
14: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
17: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
18: De avond van J&D.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon.

0: Farizon. Born Electric. Build for Business.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for Business.
2: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
5: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl. Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beauty World. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: De nieuwe J&D.

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De avond van JND.

0: naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton, pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens. Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massage Salon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stouterd.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: Tegel eruit, boompje erin.
5: Ja, zo gaat die goed.
6: En wat doen we met het tuinafval?
7: Container Nederland.
6: Oh ja.
8: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de markt in Schijndel.

0: in Goorlen.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 11 uur.
0: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Assen is op de hoogte van het boerenprotest in Drenthe morgen en wil zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Zeker 1000 boeren willen alle Drentse gemeentehuizen bezoeken om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Ze beloven niet met trekkers de snelweg op te gaan. Weer een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Roermond. Begin vorige maand heeft een man geprobeerd weg te komen. Hoe die dat precies deed, is niet duidelijk. Een poging van een andere man in het voorjaar lukte wel. Die ging er vandoor tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Hij werd 2 maanden later opgepakt. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En Marilyn Monroe zou dit jaar 100 zijn geworden en daarvoor krijgt ze een bijzonder cadeau, haar eigen Barbie-pop. Vanaf vandaag is hij te koop en ze draagt een van haar bekendste outfits, een roze satijnen jurk. Die droeg ze in een filmscène waarin ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend zong. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Wie van Elektra houdt?
8: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
7: Komt werken bij Van Lieshout.
8: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
7: En komt werken bij Van Lieshout.
9: Home is where the heart is.
10: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
9: Rijkers Haarden.
10: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
11: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
12: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
13: Vier nog één keer met mij de zomer.
14: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Sommieu en Chef Special. Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
15: Schade

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: 20 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: De salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De salamander
1: biedt vakmanschap als geen ander.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
8: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
9: ABN. Uit Tilburg. Die geeft maar liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
10: ABN. Met de M van Magnifiek.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
13: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
15: Jouw Nederlandse dag start hier.
5: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
15: Iedere werkdag van 7 tot 9.
5: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
16: Willem met de Ochtendshow.
15: Dag van 7 tot 9.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: De avond van JND.

0: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die hebben aangekondigd om morgen te gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. Boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn vanavond 8 mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het is al dagen onrustig in de wijk. Tientallen jongeren spelen daar een kat-en-muisspel met de politie. Ze steken vuurwerk af en gooien stenen door de ruiten. De oorspronkelijke aanleiding van de onrust was een burenruzie. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn straks terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. Vanaf morgen zijn de eerste 10 afleveringen te zien. Daarna verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.

0: Aldi.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu
0: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social Deal deals die je niet mag missen.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
10: Oei!
11: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: En alle Ariel, ook tweede gratis.
10: Zoei!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Yes! Hamster!
12: De nacht van J&D.
13: J&D.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Goedenacht. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
19: Ping, ping, ping, ping, ping.
18: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
12: Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
12: De nacht van JND.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen? Bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: 10 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk is inmiddels offline gehaald. Nu het niet meer zo heet is en er weer wat regen valt, is het een stuk rustiger bij de dierenambulance, meldt het AD. Precieze cijfers hebben ze nog niet, maar de vrijwilligers hebben nu ook weer eens tijd voor een kop koffie. Niet alleen wilde dieren, maar ook huisdieren en vee hadden last van het warme weer. Het was even flink schrikken voor een vrouw uit het Limburgse Blerik. Ze zag namelijk een python tussen haar kleren in de slaapkamer kruipen, meldt L1. Nog voordat de dierenpolitie er was, lukte het de buurvrouw al om de slang te vangen. De python bleek van haar te zijn en was ontsnapt uit haar terrarium. En Madonna is de grote favoriet bij de uitreiking van de Video Music Awards van MTV. Ze is maar liefst in 11 categorieën genomineerd, onder meer voor beste video en artiest van het jaar. Taylor Swift maakt kans op 9 prijzen. De muziekprijzen worden eind september uitgereikt in Los Angeles. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
8: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.

0: een fijne prijs. Kijk op Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: De nacht van J&D. J&D.

0: komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
2: Met John West, Lange Frans en Robben Pater.
1: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei!
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoei!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
5: Nu?
6: Naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
8: Aldi. Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu
6: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu!
6: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Goedenacht. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
8: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren. Kom

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van J&D.

0: deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Spring Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
5: Voor die €2 haal je nog geen bakje.